0: Dit is het nieuws van Eimond 360. Gisteravond rond 11 uur 's avonds brak een duinenbrand uit bij het Eglantierpad in IJmuiden. De brandweer had het vuur snel onder controle. De oorzaak is onbekend, maar de veiligheidsregio blijft alert vanwege het blijvende risico op duinbranden. De subsidies voor het terugbrengen van de vervuilende uitstoot van Tata Steel IJmuiden kunnen oplopen tot 10,8 miljard euro of meer, blijkt uit onderzoek van Milieudefensie. Tata Steel noemt het onderzoek onvoldoende onderbouwd. Het bedrijf wil in 2045 fossielvrij zijn. Telstar kan woensdag tegen FC Twente gewoon beschikken over Nuk Vitorisson. De spits kreeg tegen SC Cambuur een rode kaart, maar de aanklager betaald voetbal heeft de zaak geseponeerd. De overtreding was niet ernstig genoeg voor een rode kaart. Het duel begint om 18:45 s'avonds in Enschede. De Beverwijkse hoefsmid Willem Otte werkt al 55 jaar met paarden en ijzer en is 70 jaar. Hij begon op zijn 15e en stopt nog niet. Het vak vraagt vakmanschap, gevoel voor paarden en liefde voor het werk. Willem heeft een vaste klantenkring. Tot zover het nieuws van Eimond 360. Nu terug naar de muziek.
1: Voor Beverwijk, met Oosterwijk, Merestein en Wijk aan Zee. Dit is Eimond 360. Alles om je heen.

0: Straks meer informatie en muziek bij Eimond 360. Maar nu eerst het nieuws.
1: Jurjen Boekraad met het NOS Journaal. De hoogste aanklager van Oekraïne is opgestapt naar aanleiding van een corruptieonderzoek. Medewerkers van procureur-generaal Kravchenko zouden zich voor tienduizenden euro's hebben laten omkopen om malafide callcenters te beschermen. Vorige week werden kantoren van Kravchenko en belangrijke medewerkers doorzocht. Kravchenko ontkent iedere betrokkenheid bij de fraude. Enkele uren voordat hij zijn ontslag aankondigde, had hij nog tegen Oekraïnse journalisten gezegd dat hij niet zou opstappen. De vijf mensen die zondag in Miami omkwamen nadat een vliegtuig was doorgeschoten op de landingsbaan, zaten in twee voertuigen op de grond. Het gaat om inzittenden van een busje van een schoonmaakbedrijf en van een SUV, hebben de Amerikaanse autoriteiten bekendgemaakt. Nog eens drie mensen raakten zwaar gewond en twee mensen zijn met lichte verwondingen in het ziekenhuis opgenomen. Twee piloten hebben de crash overleefd. De Eiffeltoren in Parijs was maandag de hele dag dicht vanwege een staking. Personeel is het er niet mee eens dat zaterdag het vrouwelijk personeel is weggestuurd. Volgens Franse media gebeurde dat vanwege een bezoek van een hindoeïstische geloofsgemeenschap. Het vrouwelijke personeel kreeg het verzoek om zich onzichtbaar te maken, terwijl de mannen de groep mochten begeleiden. De beheerder van de Eiffeltoren heeft zijn fout toegegeven. Het is niet bekend of de toren de komende dag weer te bezoeken is. Voetbalclub Cambuur laat toch weer uitsupporters toe in het eigen stadion. Dat betekent dat fans van NEC zaterdag welkom zijn in Leeuwarden. Cambuur besloot na de ongeregeldheden in de thuiswedstrijd tegen Feyenoord 2 weken geleden om uitfans te weren. Daar waren supporters van FC Twente de dupe van. Cambuur zegt maatregelen te nemen. Zo zijn er netten gehangen voor het uitvak van het stadion. Het weer. Vannacht bewolkt en een 17 graden. Ook de komende dag op de meeste plekken bewolkt en in de middag volgt regen. Voor de buien uit is het een graad of 20, maar in de regen koelt het af tot 16 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Je hebt ons gevonden. Eimond 360. Informatie, cultuur, regionaal nieuws en de beste muziek voor Heemskerk, Beverwijk en Velzen. Eimond.

0: Dit is het nieuws van Eimond 360. Gisteravond rond 11 uur 's avonds brak een duinenbrand uit bij het Egelantierpad in IJmuiden. De brandweer had het vuur snel onder controle. De oorzaak is onbekend, maar de veiligheidsregio blijft alert vanwege het blijvende risico op duinbranden. De subsidies voor het terugbrengen van de vervuilende uitstoot van Tata Steel IJmuiden kunnen oplopen tot 10,8 miljard euro of meer, blijkt uit onderzoek van Milieudefensie. Tata Steel noemt het onderzoek onvoldoende onderbouwd. Het bedrijf wil in 2045 fossielvrij zijn. Telstar kan woensdag tegen FC Twente gewoon beschikken over Nuk Vitorisson. De spits kreeg tegen SC Cambuur een rode kaart, maar de aanklager betaald voetbal heeft de zaak geseponeerd. De overtreding was niet ernstig genoeg voor een rode kaart. Het duel begint om 18:45 s'avonds in Enschede. De Beverwijkse hoefsmid Willem Otte werkt al 55 jaar met paarden en ijzer en is 70 jaar. Hij begon op zijn 15e en stopt nog niet. Het vak vraagt vakmanschap, gevoel voor paarden en liefde voor het werk. Willem heeft een vaste klantenkring. Tot zover het nieuws van Eimond 360. Nu terug naar de muziek.
1: Eimond 360.

0: Straks meer informatie en muziek bij Eimon 360. Maar nu eerst het nieuws.
1: Jurjen Boekraat met het NOS Journaal. Het dodental na het instorten van een hostel in de Indiase hoofdstad New Delhi is opgelopen naar 7. Reddingsteams zoeken in de puinhopen naar slachtoffers en overlevenden. Het gebouw van 5 verdiepingen stortte zondag in. Sindsdien zijn zeker 12 mensen van onder het puin gehaald. In het gebouw woonden studenten. Het gebouw werd gerenoveerd en in de kelder stond water, zeggen de autoriteiten. Beide zaken hebben vermoedelijk bijgedragen aan het instorten van het pand. De internationale luchthaven van Jakarta is weer open. De afgelopen dagen konden er geen vliegtuigen landen of opstijgen door een aswolk van de vulkaan Anak Krakatau. Ook andere vliegvelden in Indonesië werden daardoor platgelegd. Zo'n 3000 vluchten zijn geschrapt, omgeleid of vertraagd. En dat raakte meer dan 340.000 reizigers. Anak Krakatau blijft intussen uitbarsten. Maar omdat de wind is gedraaid, kon een aantal luchthavens weer opengaan. De hoogste aanklager van Oekraïne is opgestapt naar aanleiding van een corruptieonderzoek. Medewerkers van procureur-generaal Kravchenko zouden zich voor tienduizenden euro's hebben laten omkopen om malafide callcenters te beschermen. Vorige week werden kantoren van Kravchenko en van belangrijke medewerkers doorzocht. Kravchenko ontkent iedere betrokkenheid bij de fraude. Twee matrozen hebben een taakstraf gekregen omdat een van hen seks had met een collega-militair en de ander meekeek en filmde. Een van de matrozen had seks met een vrouwelijke collega in de machinekamer van een marineschip in Den Helder. Hij had haar verzekerd dat niemand hen zou kunnen zien. Maar in werkelijkheid keek de andere matroos mee via een bewakingscamera, samen met zo'n 10 tot 15 anderen. Omdat hij de beelden daarmee openbaar maakte, kreeg hij een taakstraf van 160 uur. De matroos die seks had, kreeg een taakstraf van 140 uur. Het weer. Vanochtend op de meeste plekken bewolkt en in de middag volgt regen. Voor de buien uit is het een graad of 20, maar in de regen koelt het af tot 16 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Je hebt ons gevonden. Eimon 360. Informatie, cultuur, regionaal nieuws en de beste muziek voor Heemskerk, Beverwijk en Velzen. Eimon.

Dit is het nieuws van Eimond 360. Gisteravond rond 11 uur 's avonds brak een duinenbrand uit bij het Egelantierpad in IJmuiden. De brandweer had het vuur snel onder controle. De oorzaak is onbekend, maar de veiligheidsregio blijft alert vanwege het blijvende risico op duinbranden. De subsidies voor het terugbrengen van de vervuilende uitstoot van Tata Steel IJmuiden kunnen oplopen tot 10,8 miljard euro of meer, blijkt uit onderzoek van Milieudefensie. Tata Steel noemt het onderzoek onvoldoende onderbouwd. Het bedrijf wil in 2045 fossielvrij zijn. Telstar kan woensdag tegen FC Twente gewoon beschikken over Nuk Vitorisson. De spits kreeg tegen SC Cambuur een rode kaart, maar de aanklager betaald voetbal heeft de zaak geseponeerd. De overtreding was niet ernstig genoeg voor een rode kaart. Het duel begint om 6:45 avonds in Enschede. De Beverwijkse hoefsmid Willem Otte werkt al 55 jaar met paarden en ijzer en is 70 jaar. Hij begon op zijn 15e en stopt nog niet. Het vak vraagt vakmanschap, gevoel voor paarden en liefde voor het werk. Willem heeft een vaste klantenkring. Tot zover het nieuws van Eimond 360. Nu terug naar de muziek.

0: Straks meer informatie en muziek bij Eimon 360. Maar nu eerst het nieuws.
1: Jurjen Boekraad met het NOS Journaal. De hoogste aanklager van Oekraïne is opgestapt naar aanleiding van een corruptieonderzoek. Medewerkers van procureur-generaal Kravchenko zouden zich voor tienduizenden euro's hebben laten omkopen om malafide callcenters te beschermen. Vorige week werden kantoren van Kravchenko en van belangrijke medewerkers doorzocht. Kravchenko ontkent iedere betrokkenheid bij de fraude. Enkele uren voordat hij zijn ontslag aankondigde, had hij nog tegen Oekraïnse journalisten gezegd dat hij niet zou opstappen. De internationale luchthaven van Jakarta en vier andere vliegvelden in Indonesië zijn weer open. De afgelopen dagen konden er geen vliegtuigen landen of opstijgen door een aswolk van de vulkaan Anak Krakatau. De wind is nu gedraaid, waardoor de luchthavens weer open kunnen. De vijf mensen die zondag omkwamen bij een vliegtuigcrash in Miami waren inzittenden van twee voertuigen op de grond. Dat heeft de Amerikaanse Transportveiligheidsraad bekendgemaakt. Het vliegtuig van webwinkel Amazon reed zondagmiddag door onbekende oorzaak van de landingsbaan af en raakte daarbij de twee voertuigen. Twee matrozen hebben taakstraffen gekregen vanwege seks aan boord van een marineschip. De ene matroos had seks met een vrouwelijke collega en de ander keek mee via een beveiligingscamera. De vrouw wist dat niet. Zij krijgt een schadevergoeding van 11.000 euro van de twee mannen. Bodik van der Zandschulp heeft na een zinderende wedstrijd de kwartfinale van de US Open bereikt. Hij won in 5 sets van de Fransman Arthur Géat. Van de Zandschulp kwam eerst 2 sets achter. In de 3e set kreeg hij een matchpoint tegen, maar die overleefde hij. Daarna haalde hij 3 sets op rij binnen. De partij duurde ruim 5 uur. Het was de langste wedstrijd van het hele toernooi. In de kwartfinale speelt Van der Zandschulp tegen de winnaar van de partij tussen Alexander Zverev en Luciano Darderi. Zverev is de hoogst geplaatste tennisser van het toernooi. Het weer. Vanochtend op de meeste plekken bewolkt en in de middag volgt regen. Voor de buien uit is het een graad of 20, maar in de regen koelt het af tot 16 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Je hebt ons gevonden. Eimon 360. Informatie, cultuur, regionaal nieuws en de beste muziek voor Heemskerk, Beverwijk en Velzen.

Dit is het nieuws van Eimond 360. Gisteravond rond 11 uur 's avonds brak een duinenbrand uit bij het Egelantierpad in IJmuiden. De brandweer had het vuur snel onder controle. De oorzaak is onbekend, maar de veiligheidsregio blijft alert vanwege het blijvende risico op duinbranden. De subsidies voor het terugbrengen van de vervuilende uitstoot van Tata Steel IJmuiden kunnen oplopen tot 10,8 miljard euro of meer, blijkt uit onderzoek van Milieudefensie. Tata Steel noemt het onderzoek onvoldoende onderbouwd. Het bedrijf wil in 2045 fossielvrij zijn. Telstar kan woensdag tegen FC Twente gewoon beschikken over Nuk Vitorisson. De spits kreeg tegen SC Cambuur een rode kaart, maar de aanklager Betaald Voetbal heeft de zaak geseponeerd. De overtreding was niet ernstig genoeg voor een rode kaart. Het duel begint om 6:45 avonds in Enschede. De Beverwijkse hoefsmid Willem Otte werkt al 55 jaar met paarden en ijzer en is 70 jaar. Hij begon op zijn 15e en stopt nog niet. Het vak vraagt vakmanschap, gevoel voor paarden en liefde voor het werk. Willem heeft een vaste klantenkring. Tot zover het nieuws van Eimond 360. Nu terug naar de muziek.

0: Straks meer informatie en muziek bij Eimond 360. Maar nu eerst het nieuws.
1: Jurjen Boekraad met het NOS Journaal. De hoofdaanklager van Oekraïne is opgestapt vanwege een corruptiezaak. Medewerkers van de procureur-generaal zouden smeergeld hebben aangenomen van criminelen die mensen oplichten met callcenters. Een hoge medewerker zou de opbrengst van die miljoenen fraude hebben witgewassen. De internationale luchthaven van Jakarta en vier andere vliegvelden in Indonesië zijn weer open. De afgelopen dagen konden er geen vliegtuigen landen of opstijgen door een aswolk van de vulkaan Anak Krakatau. De wind is nu gedraaid, waardoor de luchthavens weer open kunnen. Twee matrozen hebben taakstraffen gekregen vanwege seks aan boord van een marineschip. De ene matroos had seks met een vrouwelijke collega en de ander keek mee via een beveiligingscamera. De vrouw wist dat niet. Zij krijgt een schadevergoeding van 11.000 euro van de twee mannen. De vijf mensen die zondag omkwamen bij een vliegtuigcrash in Miami waren inzittenden van twee voertuigen op de grond. Dat heeft de Amerikaanse Transportveiligheidsraad bekendgemaakt. Het vliegtuig van webwinkel Amazon reed zondagmiddag door onbekende oorzaak van de landingsbaan af en raakte daarbij de twee voertuigen. De politie heeft de stem laten horen van de verdachte van de grote Odido-hack. In opsporing verzocht werd een opname van een telefoongesprek afgespeeld. De verdachte zou zich begin dit jaar hebben voorgedaan als een medewerker van het telecombedrijf. Zo kreeg hij toegang tot interne systemen en maakte de gegevens buit van meer dan 6 miljoen klanten. De politie hoopt nu dat iemand de stem van de hacker herkent. Botik van de Zandschulp staat in de kwartfinale van de US Open. Hij won in 5 sets van de Fransman Géa. De partij duurde meer dan 5 uur. In de kwartfinale speelt Van der Zandschulp tegen de winnaar van de partij tussen Alexander Zverev en Luciano Dardieri. Het weer: vanochtend op de meeste plekken bewolkt en in de middag volgt regen. Voor de buien uit is het een graad of 20, maar in de regen koelt het af tot 16 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Je hebt ons gevonden. Eimond 360. Informatie, cultuur, regionaal nieuws en de beste muziek voor Heemskerk, Beverwijk en Velzen.

0: Dit is het nieuws van Eimond 360. Gisteravond rond 11 uur 's avonds brak een duinenbrand uit bij het Egelantierpad in IJmuiden. De brandweer had het vuur snel onder controle. De oorzaak is onbekend, maar de veiligheidsregio blijft alert vanwege het blijvende risico op duinbranden. De subsidies voor het terugbrengen van de vervuilende uitstoot van Tata Steel IJmuiden kunnen oplopen tot 10,8 miljard euro of meer, blijkt uit onderzoek van Milieudefensie. Tata Steel noemt het onderzoek onvoldoende onderbouwd. Het bedrijf wil in 2045 fossielvrij zijn. Telstar kan woensdag tegen FC Twente gewoon beschikken over Nuk Vitorisson. De spits kreeg tegen SC Cambuur een rode kaart, maar de aanklager Betaald Voetbal heeft de zaak geseponeerd. De overtreding was niet ernstig genoeg voor een rode kaart. Het duel begint om 6:45 avonds in Enschede. De Beverwijkse hoefsmid Willem Otte werkt al 55 jaar met paarden en ijzer en is 70 jaar. Hij begon op zijn 15e en stopt nog niet. Het vak vraagt vakmanschap, gevoel voor paarden en liefde voor het werk. Willem heeft een vaste klantenkring. Tot zover het nieuws van Eimond 360. Nu terug naar de muziek.
1: Eimond 360.

0: prothese nodig heeft, een volledig gebit of een klikgebit, uw prothese moet comfortabel zitten en bij uw uiterlijk passen. Maar ook als u al een prothese heeft, vraagt uw gebit om aandacht en verzorging. Bij de tandprothetische praktijk van Ruud Lameris is maatwerk essentieel. Wij maken nieuwe protheses of verhelpen klachten aan uw bestaande gebit. Tandprothetische praktijk Lameris vindt u aan de Nelly van Kolstraat 6 in de wijk Breedweer in Heemskerk. Bel ons voor een afspraak en laat u vrijblijvend adviseren. 0251 23 24 77. Tandprotheticus Ruud Lameris. Altijd een oplossing die bij u past.
1: Voor decoraties, ontwerp, reclameborden, promotiekleding, autoreclame en belettering zit u goed bij Van der Heijden Reclame. Niets is te gek. Meer weten? Bel 06 511 78625 of kijk op www.vanderheijdenreclame.nl. Als het bij Van der Heijden niet kan, vergeet het dan maar.
2: Straks meer informatie en muziek bij Eimond 360. Maar nu eerst het nieuws.
3: Dorald Megens met het NOS-journaal. De hoofdaanklager van Oekraïne is opgestapt vanwege een corruptiezaak. Medewerkers van de procureur-generaal zouden smeergeld hebben aangenomen van criminelen die mensen oplichten met callcenters. Een hoge medewerker zou de opbrengst van die miljoenen fraude hebben witgewassen. Het verkeer rond de afgesloten Hardenbergerbrug in de A28 loopt vanochtend vast. Gisteren werd die brug per direct in beide richtingen gesloten. Bij een inspectie van Rijkswaterstaat bleek dat er zoveel grind en zand rond de pijlers van de brug was weggespoeld, dat de veiligheid van de brugconstructie niet meer kon worden gegarandeerd. Doorgaande verkeer moet omrijden via Apeldoorn. Omdat mensen ook via lokale wegen proberen om te rijden, staan er in en rond Nijkerk ook files. Ouders die denken dat hun kind in de criminaliteit zit, kunnen nu een speciaal telefoonnummer bellen. Ze komen dan in contact met hulpverleners van Keerpunt, een landelijk platform bij zorgen over criminaliteit en criminele uitbuiting.
4: Ouders maken zich enorme zorgen om hun kind, maar weten dan vaak niet goed wat ze moeten doen. Ze zijn bijvoorbeeld bang om het verkeerde te doen, het contact met hun kinderen kwijt te raken. Maar we merkten bij ouders dat er een sterke behoefte was om ook even telefonisch contact met iemand te hebben, juist om gelijk door te kunnen pakken.
3: De organisatie had al een online hulpchat. Botik van der Zandschulp heeft de kwartfinale van de US Open bereikt. Hij won in 5 sets van de Fransman Arthur Jea. De partij duurde ruim 5 uur. Het was de langste wedstrijd van het hele toernooi, zag deze commentator van Eurosport.
5: Botik van der Zandschulp wint hier een van de meest gedenkwaardige wedstrijden uit zijn carrière. Hij overleeft in de derde set een matchpoint. Hij overleeft in de vierde set het moment dat Jea voor de wedstrijd mag serveren.
3: In de kwartfinale speelt van der Zandschulp tegen Alexander Zverev. Het weer vandaag op veel plaatsen bewolkt. In het zuidoosten vanochtend mogelijk nog wat zon. Maar vanmiddag gaat het vanuit het westen regenen. Voor de buien uit is het een graad of 20. Maar in de regen koelt het af naar zo'n 16 graden. Dit was het NOS-journaal.
2: Je hebt ons gevonden. Eimond 360. Informatie, cultuur, regionaal nieuws en de beste muziek voor Heemskerk, Beverwijk en Velzen.

0: Dit is het nieuws van Eimond 360.
1: Telstar kan woensdag tegen FC Twente gewoon beschikken over Nuk Vitorisson. De spits kreeg tegen SC Cambuur een rode kaart, maar de aanklager betaald voetbal heeft de zaak geseponeerd. De overtreding was niet ernstig genoeg voor een rode kaart. Het duel begint om 18:45 s'avonds in Enschede. Gisteravond rond 11:00 s'avonds brak een duinenbrand uit bij het Egelantierpad in IJmuiden. De brandweer had het vuur snel onder controle. De oorzaak is onbekend, maar de veiligheidsregio blijft alert vanwege het blijvende risico op duinbranden. De subsidies voor het terugbrengen van de vervuilende uitstoot van Tata Steel IJmuiden kunnen oplopen tot 10,8 miljard euro of meer, blijkt uit onderzoek van Milieudefensie. Tata Steel noemt het onderzoek onvoldoende onderbouwd. Het bedrijf wil in 2045 fossielvrij zijn. De Beverwijkse hoefsmid Willem Otte werkt al 55 jaar met paarden en ijzer en is 70 jaar. Hij begon op zijn 15e en stopt nog niet. Het vak vraagt vakmanschap, gevoel voor paarden en liefde voor het werk. Willem heeft een vaste klantenkring. Tot zover het nieuws van Eimond 360. Nu terug naar de muziek.

0: iemand feliciteren of zomaar eens verrassen? 24 uur per dag een bloemstuk of boeket bestellen doe je gewoon via www.duinroos.nl.
1: Bloemsierkunst De Duinroos. Koningsstraat 21 in Beverwijk. Kijk op www.duinroos.nl.
2: Wakker worden met pijn in je rug en een stijve nek. De kans is groot dat je op een verkeerde matras ligt en niet het juiste kussen gebruikt. Slaapkenner Zuidervaart weet hoe...

0: wakker wordt.
1: Kom eens langs in onze ruime showroom aan de Deutstraat in Heemskerk en maak kennis met onze uitgebreide collectie. Of kijk op onze website www.zuidervaart.nl. Slaapkenner Zuidervaart. Wij zorgen ervoor dat jij lekker slaapt.
2: Voor decoraties, ontwerp, reclameborden, promotiekleding, autoreclame en belettering zit u goed bij Van der Heijden Reclame. Niets is te gek. Meer weten? Bel 06 511 78625. Of kijk op www.vanderheijdenreclame.nl. Als het bij Van der Heijden niet kan, vergeet het dan maar.
3: Straks meer informatie en muziek bij Eimond 360. Maar nu eerst het nieuws.
4: Dorald Negens met het NOS-journaal. Het verkeer rond de afgesloten Hardenbergerbrug in de A28 loopt vanochtend vast. Gisteren werd die brug per direct in beide richtingen gesloten. Bij een inspectie van Rijkswaterstaat bleek dat er te veel grind en zand rond de pijlers van de brug was weggespoeld.
5: In november staat het definitief herstel van die pijlers en het aanstaande om dat weer te herstellen gepland. Echter tijdens de monitoring hebben we geconstateerd dat er toch veel meer is weggespoeld dan we van tevoren hadden gedacht.
4: De veiligheid van de brugconstructie kon niet meer worden gegarandeerd. Doorgaande verkeer moet nu omrijden via Apeldoorn. In Nijmegen-Oost was gisteravond veel politie op de been nadat daar mogelijk was geschoten. Bewoners van de Hengsdalse weg werd gevraagd binnen te blijven. Het lijkt erop dat het loos alarm was. De politie is extra alert na het schietincident vorige week in Overasselt bij Nijmegen. De hoogste aanklager van Oekraïne is opgestapt vanwege een corruptiezaak. Medewerkers van Kravchenko zouden zich voor 10.000 euro's hebben laten omkopen om malafide callcenters te beschermen. Zelf ontkent hij iedere betrokkenheid bij fraude, zegt correspondent Christian Pauwen.
6: Kravchenko is niet direct betrokken, zover we weten. Maar ja, nu stopt hij dus toch op, want hij zegt dat hij niet wil dat zijn functie gebruikt wordt als politiek instrument, zoals hij in een verklaring dat schrijft.
4: Vorige week deden de Oekraïnse anticorruptieautoriteiten een inval in zijn kantoor. Botik van der Zandschulp staat in de kwartfinale van de US Open. Hij won in 5 sets van de Fransman Gea. De partij duurde meer dan 5 uur. In de kwartfinale speelt Van der Zandschulp tegen Alexander Zverev. Het weer, vandaag op veel plaatsen bewolking. In het zuidoosten vanochtend misschien nog wat zon. Vanmiddag gaat het vanuit het westen regenen. Voor de buien uit is het een graad of 20, maar in de regen koelt het af naar zo'n 16 graden. Dit was het NOS Journaal.
7: De Vilder en Wijnands elektrotechniek is vanaf 1969 tot heden uitgegroeid tot een totaal installateur waarbij kwaliteit en klanttevredenheid centraal staan. Zowel intern als extern wordt het personeel continu up-to-date gehouden door trainingen en bijscholing. De Vilder en Wijnands elektrotechniek, Loggerstraat 33B in IJmuiden. Telefoon 0255 511 965 of kijk op de website www.vilder-wijnands.nl.
3: Je hebt ons gevonden. Eimond 360. Informatie, cultuur, regionaal nieuws en de beste muziek voor Heemskerk, Beverwijk en Velzen.

0: Dit is het nieuws van Eimond 360. Telstar kan woensdag tegen FC Twente gewoon beschikken over Nuk Vitorisson. De spits kreeg tegen SC Cambuur een rode kaart, maar de aanklager Betaald Voetbal heeft de zaak geseponeerd. De overtreding was niet ernstig genoeg voor een rode kaart. Het duel begint om 18:45 s'avonds in Enschede. Gisteravond rond 23:00 s'avonds brak een duinenbrand uit bij het Egelantierpad in IJmuiden. De brandweer had het vuur snel onder controle. De oorzaak is onbekend, maar de veiligheidsregio blijft alert vanwege het blijvende risico op duinbranden. De subsidies voor het terugbrengen van de vervuilende uitstoot van Tata Steel IJmuiden kunnen oplopen tot 10,8 miljard euro of meer, blijkt uit onderzoek van Milieudefensie. Tata Steel noemt het onderzoek onvoldoende onderbouwd. Het bedrijf wil in 2045 fossielvrij zijn. De Beverwijkse hoefsmid Willem Otte werkt al 55 jaar met paarden en ijzer en is 70 jaar. Hij begon op zijn 15e en stopt nog niet. Het vak vraagt vakmanschap, gevoel voor paarden en liefde voor het werk. Willem heeft een vaste klantenkring. Tot zover het nieuws van Eimond 360. Nu terug naar de muziek.
1: Voor Beverwijk, met Oosterwijk, Merestein en Wijk aan Zee. Dit is Eimond 360. Alles om je heen.

0: 2 kilo voor 5 euro. Gratis schoongemaakt. Ecoseafood.nl. Volg ons op onze socials, Instagram en Facebook. Ecoseafood. Spartelverse vis. Van de visafslag in de Eimond.
1: Straks meer informatie en muziek bij Eimond 360. Maar nu eerst het nieuws.
2: Door Al Megens met het NOS-journaal. Rijkswaterstaat verstevigt deze week de pijlers onder de Hardenbergerbrug in de A28 bij Nijkerk. Die werd gisteren acuut afgesloten omdat de constructie niet meer veilig was. Het verkeer heeft er last van. Ook deze vrachtwagenchauffeur baalt flink, vertelt hij aan verslaggever Mark Hamer.
3: Ja, het is verschrikkelijk. En het zal even zo blijven, want die brug is natuurlijk...
4: Ja, precies. Want waar komt u nu vandaan?
3: Ik ben hier aan het laden geweest. En nu moet ik naar de volgende klant toe. Dat is naar Apeldoorn, dus ik moet er helemaal omheen rijden.
2: Hoe lang de afsluiting gaat duren is niet bekend. In Nijmegen-Oost was gisteravond veel politie op de been nadat daar mogelijk was geschoten. Bewoners van de Hengsdalse weg werd gevraagd binnen te blijven. Het lijkt erop dat het loos alarm was. De politie is extra alert na het schietincident vorige week in Overasselt bij Nijmegen. Minister Letschert besluit vandaag over de licentie van Ongehoord Nederland. De omroep kwam recent onder vuur te liggen na een uitzending waarin een fragment van Hitler werd getoond. Een grote meerderheid van de Kamer wil dat de licentie wordt ingetrokken.
5: Ik zie geen enkele juridische grond om dat niet meer te doen.
6: Als je als publieke omroep in het bestel zit, dan heb je je te houden aan een aantal regels. Als je dat niet doet, dan hoor je er gewoon niet in thuis.
7: Dat normaliseren van Hitler-gedachtegoed en nazi-gedachtegoed, nee, dat kan echt niet.
2: Ook de NPO verzocht gisteren om de vergunning van Ongehoord Nederland in te trekken. Bij aanvallen door Houthi-rebellen zijn in Saoedi-Arabië zeker 70 mensen gewond geraakt. De Saoedische autoriteiten zeggen dat rond 4 steden burgerdoelen en olieopslagplaatsen zijn geraakt. Een aantal plaatsen brak brand uit. Afgelopen week is na een wapenstilstand van 4 jaar het geweld in Jemen tussen Saoedische coalitietroepen en de Houthis opgelaaid. Het weer, in het noordwesten en westen vanmorgen al regen. In de rest van het land droog met vooral in het zuidoosten en oosten ook af en toe zon. De regen trekt langzaam naar het oosten. In Limburg kan het nog 25 graden worden. In het westen wordt het niet warmer dan 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
8: Wil je echt mooi wonen? Dat klasse bankstel. Die perfecte eethoek? Je vindt het gewoon in Heemskerk. Lubbers biedt je constant de nieuwste collecties in de beste kwaliteit. De adviseurs hebben goede ideeën en maken samen met jou een mooi ontwerp in 3D. Loop eens wat vaker binnen in de Gerrit van Assendelftstraat. De zaak is veel groter dan je denkt.
9: Lubbers wonen en slapen.
8: Neem een kijkje op lubberswonen.nl.
1: Je hebt ons gevonden. Eimond 360. Informatie, cultuur, regionaal nieuws en de beste muziek voor Heemskerk, Beverwijk en Velzen.

Dit is het nieuws van Eimond 360. De Jumbo-bedrijfsleider in Heemskerk die een overvallenklem reed, is verdachte van zware mishandeling en moest zich melden bij de politie in Haarlem. Het personeel werkte zonder hem door. De burgemeester bezocht het plein en benadrukte dat eigen veiligheid voorop staat. De man is inmiddels weer vrij. Telstar kan woensdag tegen FC Twente gewoon beschikken over Nuk Vitorisson. De spits kreeg tegen SC Cambuur een rode kaart, maar de aanklager Betaald Voetbal heeft de zaak geseponeerd. De overtreding was niet ernstig genoeg voor een rode kaart. Het duel begint om 18:45 s'avonds in Enschede. Gisteravond rond 23:00 s'avonds brak een duinenbrand uit bij het Egelantierpad in IJmuiden. De brandweer had het vuur snel onder controle. De oorzaak is onbekend, maar de veiligheidsregio blijft alert vanwege het blijvende risico op duinbranden. De Beverwijkse hoefsmid Willem Otte werkt al 55 jaar met paarden en ijzer en is 70 jaar. Hij begon op zijn 15e en stopt nog niet. Het vak vraagt vakmanschap, gevoel voor paarden en liefde voor het werk. Willem heeft een vaste klantenkring. Tot zover het nieuws van Eimond 360. Nu terug naar de muziek.

0: Voor een nieuwe e-bike ga je natuurlijk naar de echte specialist. Toon Beentjes in Heemskerk heeft voor iedereen de juiste elektrische fiets. Niet alleen recreatiefietsen, moederfietsen, bakfietsen en transportfietsen, maar ook tourfietsen, sportieve racefietsen en stoere ATB's. Toon Beentjes is dé specialist voor alle moderne e-bikes. Met batterijen met een actieradius van soms wel 180 kilometer. Van jeugd tot senior, van transport tot sportief. Je vindt het aan de Marelaan in Heemskerk. Toon Beentjes, al meer dan 100 jaar de fietsspecialist.
1: Of u nu een gedeeltelijke prothese nodig heeft, een volledig gebit of een klikgebit, uw prothese moet comfortabel zitten en bij uw uiterlijk passen. Maar ook als u al een prothese heeft, vraagt uw gebit om aandacht en verzorging. Bij de tandprothetische praktijk van Ruud Lameris is maatwerk essentieel. Wij maken nieuwe protheses of verhelpen klachten aan uw bestaande gebit. Tandprothetische praktijk Lameris vindt u aan de Nelly van Kolstraat 6 in de wijk Breedweer in Heemskerk. Bel ons voor een afspraak en laat u vrijblijvend adviseren. 0251 23 24 77. Tandprotheticus Ruud Lameris. Altijd een oplossing die bij u past.
2: De Filder en Wijnands elektrotechniek is vanaf 1969 tot heden uitgegroeid tot een totaal installateur waarbij kwaliteit en klanttevredenheid centraal staan. Zowel intern als extern wordt het personeel continu up-to-date gehouden door trainingen en bijscholing. De Filder en Wijnands elektrotechniek. Loggerstraat 33B in IJmuiden. Telefoon 0255 511 965. Of kijk op de website www.filder-wijnands.nl.
3: Straks meer informatie en muziek bij Eimon 360. Maar nu eerst het nieuws.
4: Michel Koenen met het NOS-journaal. Steeds meer jongeren in Nederland kunnen niet goed lezen. 40% van de 15-jarigen kan daardoor niet meekomen op school, blijkt uit internationaal onderzoek waarvoor in Nederland ruim 6600 scholieren zijn getoetst. De lesvaardigheid onder die groep die daalt al jaren. In 2018 kon een kwart ervan niet goed lezen. Inmiddels is dat dus fors opgelopen. Het probleem is het grootst onder VMBO-scholieren en dan vooral onder de jongens. Organisaties die zich inzetten voor lezen, die spreken van zorgwekkende cijfers. Rusland heeft de Oekraïnse hoofdstad Kiev met ballistische raketten aangevallen nadat de Amerikaanse diplomaten Witkoff en Kushner uit de Oekraïnse hoofdstad waren vertrokken. De twee Amerikanen die waren in Moskou en Kiev voor onderhandelingen over een einde aan de oorlog. Volgens de burgemeester van Kiev zijn zeker 2 mensen omgekomen, 10 mensen raakten gewond. In Oekraïne viel onder meer civiele infrastructuur in Rusland aan. In de Russische stad Saratov raakten volgens de autoriteiten een aantal mensen gewond. Rijkswaterstaat verstevigt deze week de pijlers onder de Hardenbergenbrug in de A28. Die werd gisteren acuut afgesloten in beide richtingen omdat de constructie niet meer veilig was. Hoe lang de afsluiting gaat duren, dat is niet bekend. In november wordt sowieso groot onderhoud aan de brug bij Nijkerk gepleegd. En de politie gaat er niet vanuit dat er gisteravond is geschoten in Nijmegen. Bewoners in het oosten van de stad die hoorden harde knallen, maar die zijn waarschijnlijk veroorzaakt door de knalpijp van een auto, zegt de politie na het bestuderen van filmpjes die in de buurt zijn gemaakt. Na de melding rukte de politie uit met veel eenheden en de dienst speciale interventies. Maar er werden geen kogelhulzen of inslagen gevonden. De Gelderse politie die stond naar eigen zeggen op scherp, mede door de schietpartij van vorige week in Overasselt. Het weer in het noordwesten en het westen. Vanochtend al regen en de rest van het land droog, met vooral in het zuidoosten en oosten ook af en toe zon. De regen die trekt langzaam naar het oosten. Dit was het NOS Journaal.
5: Afscheid nemen van een dierbare? De Duinroos is gespecialiseerd in het maken van rouwarrangementen. Van mooi eenvoudig bloemstuk tot speciale ontwerpen.
6: Bloemsierkunst De Duinroos. Koningsstraat 21 in Beverwijk. Kijk op www.duinroos.nl.
7: Wil je echt mooi slapen? In een echt goed bed vind je jouw verdiende nachtrust. Kwaliteitsmatrassen die echt goed liggen. En je hele slaapkamer in prachtige afgestemde kleuren. Loop eens wat vaker binnen bij Lubbers. Er zijn altijd nieuwe collecties. De adviseurs hebben goede ideeën hoe jouw slaapkamer eruit gaat zien.
8: Lubbers wonen en slapen.
7: Neem een kijkje op lubberswonen.nl.
8: Voor decoraties, ontwerp, reclameborden, promotiekleding, autoreclame en belettering zit u goed bij Van der Heijden Reclame. Niets is te gek. Meer weten? Bel 06 511 78625. Of kijk op www.vanderheijdenreclame.nl. Als het bij Van der Heijden niet kan, vergeet het dan maar.
3: Je hebt ons gevonden. Eimond 360. Informatie, cultuur, regionaal nieuws en de beste muziek voor Heemskerk, Beverwijk en Velzen. Eimond 360. De ochtendmix.
9: Een verzoekplaat aanvragen 085 2020 300.
10: 1988.

0: Welkom bij de dinsdag-editie van de Ochtendmix op deze dinsdag, de 8e september van het jaar 2026. We zijn begonnen met twee nummers, één uit 1988. En dat was Womack en Womack met Teardrops. En zojuist de Hollies uit 1974, The Air That I Breathe. Nou, natuurlijk hebben we aan de andere kant van het glas, zeg ik altijd maar weer, hebben we nog iemand zitten en dat is Rina Haven.
1: Een hele goede morgen, Rob. En een hele goede morgen, luisteraars. En weer ontzettend leuk dat u weer bij ons bent aangeschoven, zeg ik altijd maar.
0: Over 50 secondjes de wijkschijf. Dus kan je een klein beetje vertellen wat we hebben in het eerste uur?
1: Ja, dus direct het weerbericht natuurlijk. Het is niet al te best, maar kan er ook niks aan doen. We hebben nog een stukje informatie voor u. We hebben nog een rondje Hollands. En dan praat ik alleen nog maar over het eerste uur, hè?
0: Ja, want in de tweede uur hebben we natuurlijk ook nog al die andere rubrieken.
1: En wat ik belangrijk vind, de verzoekjes.
0: Ja,
1: 085 20 20 300.
0: Ja, ik schrijf het op, maar jij gaat zo snel achter.
1: 085.
0: Ja.
1: En dan 20, nog een keer 20 en dan 300.
0: Oké, dank je.

0: Ja, dat was Wesley Bronkhorst en de wijkschijf van deze week. Tutti colori. Nou, het weer is wel anders dan gisteren. Want gisteren stond ik hier in mijn korte broek. En ook Pim met Eindeloos Eimond kwam in zijn korte broek binnen. Dina had nog net geen bikini aan. Maar vandaag is het denk ik toch wel even anders. En daarom gaan we even overschakelen naar Rina Haver.
1: Dit is het weerbericht met Rina Haver in de ochtendmix.
2: Nou, ja, je hebt helemaal gelijk, Rob. Want gisteren dachten wij nog van, nou, er komt nog weer een beetje zomer aan. Ja. Nee, dat was minimaal. En vandaag, toen ik in de auto stapte, was het 19 graden buiten. Maar het regende wel. En dat gaat eigenlijk zo door. Want vanmiddag is ook de paraplu nodig. Want de regen breidt zich uit over het hele land. Voor de regen uit is het 20 tot 23 graden. Maar in de regen is het 17 of 18 graden. Dus ik zou zeker een jas of een vest meenemen. De zuidwest. De wind is matig en aan zee vrij krachtig. De zon zal op de meeste plaatsen in de middag niet te zien zijn. Vanavond trekt de regen naar Duitsland weg en wordt het op de meeste plaatsen droog. Vanuit het westen klaart het wat op, maar aan zee is in de loop van de avond kans op een lokale bui. Halverwege de avond is het 15 tot 18 graden bij een matige wind vanuit het zuidwesten tot westen. Vannacht is het wisselend bewolkt met vooral in de kustprovincies een enkele bui. De minima komen uit tussen 10 en 14 graden. Er waait een matige tot aan zee krachtige zuidwestenwind. En als u morgen plannen heeft, dan pakken we die er ook nog eventjes bij. Want woensdag trekken de buien over het land. Hier kunnen pittige exemplaren tussen zitten met mogelijk ook onweer. Oh. Tussen de buien door schijnt af en toe de zon. Ja, dat is meestal zo, of is het in ieder geval droog. En stijgt het kwik naar 18 graden. De westenwind is landinwaarts matig en aan zee vrij krachtig tot krachtig. Vrij krachtig tot krachtig. Ja, dat staat hier, maar het blijft volgens mij hetzelfde. Windkracht 5 of 6. Bij buien kan de wind vlagerig zijn. Nou, en wat het daarna wordt, dat zien we morgen wel weer. Want morgen zitten we hier ook. En dan weten we veel beter wat het donderdag gaat worden.
0: Hou ik je aan.
2: Alsjeblieft.

0: ochtendmix.
1: Ja, en natuurlijk halen we dat regionieuws van onze eigen website, eimond360.nl, waar u alles kunt vinden met betrekking tot Velzen, Beverwijk, Heemskerk en natuurlijk ook nog veel meer, onder andere de Agenda 360, waarin dagelijks staat wat er allemaal te beleven valt hier in de regio. We gaan naar een artikel van onze collega Jennifer van Vliet. Want die zegt, Heemskerk is ontdaan over de vervolging van de Jumbo-manager. En iemand zegt zelfs, hij verdient een lintje. De Heemskerkse Jumbo-bedrijfsleider, die een gewapende overvaller klemreed, is nu zelf verdachte van zware mishandeling. De man moet zich melden op het politiebureau in Haarlem. In het dorp stuit dat besluit op fel. Fel onbegrip. Want hoe kan iemand die zijn eigen personeel te hulp schiet ineens als dader worden behandeld? In de supermarkt op het Heidenplein draaide het werk intussen gewoon door, maar het personeel moest het vandaag dus zonder de leidinggevende stellen, terwijl medewerkers achter de kassa stonden met de herinnering aan het mes nog vers in het geheugen, zat hun baas op het politiebureau. Het hoofdkantoor van Jumbo laat desgevraagd weten nauw betrokken te zijn bij het team. Hoewel het filiaal van een zelfstandige ondernemer is, trekken we direct samen op, meldt een woordvoerder. Voor het personeel is meteen slachtofferhulp ingeschakeld en we overleggen over extra ondersteuning, juist omdat de ondernemer afwezig is door deze vervelende nasleep. De Heemskerkse sociale media en op straat kiezen dorpsgenoten massaal partij voor de manager. De man sprong na een noodtelefoontje in zijn auto en reed de vluchtende overvaller met lage snelheid aan, waarbij de dader zijn enkel brak. Omgekeerde wereld. Hij verdient een lintje, reageert een dorpsgenoot. Een andere wijst op het gevaar voor omstanders op straat. Deze bedrijfsleider heeft erger voorkomen, want als de messenzwaaier niet was gestopt, wie weet wat hij dan nog had kunnen aanrichten. Het gevoel dat justitie hier de verkeerde man aanpakt leeft sterk in Heemskerk. Verschillende inwoners snappen niet dat regels zwaarder lijken te wegen dan het beschermen van personeel. De letter van de wet versus de geest van de wet stelt een inwoner bitter. Criminelen lopen langs de rand van de letter en burgers die handelen in de geest. Nederland is ziek van regels die elke goede bedoeling belemmeren. Burgemeester Alexander Luiten begrijpt de emoties en het onbegrip in Heemskerk heel goed. Hij zocht na de overvallen direct contact met de winkeliers en ging datzelfde weekend persoonlijk nog langs op het plein. De overvallen hebben een enorme indruk gemaakt op de wijk. Dat laat Luiten weten. Mensen zijn geconfronteerd met een bedreigende situatie en erg geschrokken. Op de vraag wat winkeliers in zo'n acute situatie moeten doen, benadrukt de burgemeester vooral de eigen veiligheid. Het belangrijkste blijft altijd, breng jezelf in veiligheid. Je staat er als ondernemer niet alleen voor. Na uren van onzekerheid mocht de ondernemer het politiebureau in Haarlem weer verlaten. Volgens zijn advocaat Geert-Jan van Oosten heeft zijn cliënt een zware dag achter de rug. Het was heel emotioneel, maar hij heeft zijn kant van het verhaal goed kunnen neerleggen. Gelukkig is hij weer op vrije voeten. De massale bijval uit het dorp en daarbuiten, dat sterkt hem. Al die steunbetuigingen die doen hem ontzettend goed. Meer nieuws vindt u uiteraard op eimond360.nl en dat zal ook de hele dag worden bijgehouden. En we gaan even overschakelen naar ander nieuws, wat ook eigenlijk een hele vervelende nasleep gaat hebben, denk ik. En dat gaat over morgen, Rina.
2: Ja. Na jouw berichtje heb ik eerst eventjes mijn mond van de tafel gehaald, want mijn mond viel open.
1: Ja,
2: als je het niet erg vindt. Dit vind ik te belachelijk voor woorden. Maar goed, wij zijn er niet om commentaar op het nieuws te leveren. Nee, het is alleen wat je voelt. Ja, wij lezen het voor. Ja, want waar ik het over ga hebben, dat is de landelijke openbaar vervoerstaking. Nou. En die is morgen. Dus ik hoop dat u of nergens naartoe moet, als u normaal gesproken het openbaar vervoer gebruikt, of dat u iets kan regelen. Want werknemers in het openbaar vervoer die leggen dus op woensdag 9 september 24 uur lang het werk neer. Deze staking geldt voor het gehele openbaar vervoer. Dus dat is bus, tram, metro, trein. En hou er ook even rekening mee bij ons in de regio dat ook de pont niet vaart. Fietsers kunnen omrijden via de route over de sluizen. Ook bronmobielen mogen die woensdag via de sluizen rijden. En bent u afhankelijk van het openbaar vervoer, regel dan alternatief vervoer of wijzig uw afspraken op tijd. Of rij samen. Het is niet altijd even makkelijk. Het is wel een goed advies. Maar je moet nou maar net iemand vinden die jou even ergens naartoe kan brengen. Of die toevallig ook die kant uitgaat. Ja. En gaat die dan ook weer op dezelfde tijd terug. Want dat is ook belangrijk. Nou, vraag aan buren, collega's of vrienden of u met ze mee kunt rijden. Of dat zij misschien een keertje u kunnen rijden naar misschien een belangrijke afspraak in het ziekenhuis of iets dergelijks. Mocht u meer informatie willen weten over deze staking, dan kunt u kijken op gvb.nl of de app van het GVB.
0: Het GVB?
2: Ja, okay. Ja, gemeente voorbedrijf.
0: Yes, ja, dankjewel. Ja. Nou, kijken maar wat er morgen allemaal te gebeuren staat, toch?
2: Ja, ja.
0: En we gaan een nummer draaien wat te maken heeft met die landelijke staking en het verkeer, namelijk Traffic Jam van de Sailor.
3: Het regionieuws hoor je in de ochtendmix.

0: Ja, want dat is natuurlijk ook een hele vervelende bijkomstigheid. Het openbaar vervoer kan dan wel op alle fronten gaan staken. Maar waarschijnlijk zijn ook alle snelwegen en alle wegen in Nederland dan weer vol met files. Dus het eerste wat Rina zei, als die mogelijkheid bestaat, werk thuis, blijf thuis en dan gaat deze dag ook wel weer voorbij, zoals het heet. Goed, wat niet voorbij gaat, dat is het klokje van 10:30. En ja, dan weet u wat er gaat gebeuren.
1: Rina. Ja, dan krijgen we het rondje Hollandse. Oh. En vandaag zijn we een beetje, ver terug in de tijd gegaan. Als ik naar de nummer 2 kijk. Kijk, die eerste die ligt nog wel vers in het geheugen, hoor. Dat is André van Duin, Als de zon schijnt. Oh. Ik dacht, misschien is het wel helemaal geen mooi weer, maar dan brengt dat liedje nog een klein beetje zonneschijn.
0: Nog een beetje.
1: Als derde hebben we er eentje uit 1995. Zing met me mee van Gerard Joling. Dus dat is ook nog wel redelijk recent. Ja. Maar de tweede, daar heb ik voor teruggekeken in de geschiedenis.
0: Heb je die oude 78 toerenplaat tevoorschijn gehaald?
1: Ja, en ik heb ook nog zo'n draaien met zo'n horen eraan, weet je wel. Ja, want dan heb ik het over 1957. En dan hebben we het opeens over Doris, oftewel Tom Anders, met De Twee Motten.
2: Dit is een Rondje Hollands met Rina Haver. Rondje Hollands.

0: Kostijn, neem me niet kwalijk dat ik even onderbreek, maar zou u mij misschien even op mijn rug willen krabbelen?
1: Zeg door, heb je dan niks beters voor me?
0: Nee. Je moet je even goed luisteren. Het is niet wat u denkt, maar kijk even in mijn kraag. Hier, moet je opletten. Er wonen twee mot...

noem haar Charlotte. En hem noem ik Bas. Die dotte van Motte in mijn oude jas. Ik ben een geboren eenzaam mens. Maar het was mijn eigen wijze wens. Een echt verbond heb ik steeds kunnen verhinderen. En al zeggen mijn relaties tegen mij. Maar joh, breng toch de jas naar de stomerij. Want dat fort, dat begint al knapjes te verminderen.

Ja, dat was hem. Gerard Joling, zing met me mee. Nou, dat heeft u misschien wel even gedaan thuis. Ja, kan toch. Als je gewoon lekker thuis bent, dan mag je net zo hard zingen als je wilt. Tenminste, wel tot op zekere hoogte natuurlijk. Hè. De twee motten daarvoor van Doris, ofwel Tom Manders en André van Duin, die openden dit blokje van drie met Als de zon schijnt. Als u nog verzoekjes aan wil vragen, mag dat, hè? Want we hebben één verzoekje binnen, maar er kunnen er nog veel meer bij. 085-2020-300. 085-2020-300. En zoals u verzoekjes heeft, hebben wij die zelf ook. En Rob die was op zoek naar een nummer en hij stond maar te zingen. Ik zeg, ik heb geen flauw idee wat je bedoelt, joh. Maar ja, dan zing je dat in je telefoon, want daar zijn telefoons tegenwoordig voor. En dan zegt die telefoon, dan moet je zoeken onder Ozone, dat is de groep. En het nummer heet Dragostea Dintei. En dat betekent liefde onder de lindeboom. Bye.

0: Heemskerk met De Maar, Noorddorp en Commandeurs. Dit is Eimond 360. Alles om je heen.
1: Ja, ik vond het wel leuk dat ik dit nummer weer eventjes vond. En ja, jij zei het al, we hebben ook een verzoekje. En welk verzoekje is dat, mevrouw Haver?
2: Nou, ik kreeg van Hans Wolt van jullie draaiden om 12 minuten over 9 vanochtend. Ja, ja, toen waren wij nog thuis, zelfs, maar dat geeft niet. En dat was een nummer waarvan hij dacht dat het gezongen werd door Pierre Cartner, vader Abraham. En het heet, in ieder geval de tekst was: ga nooit meer van huis, enzovoort. Nou, Hans, we hadden eerst een andere suggestie voor je, maar we hebben toch afgeluisterd. En er is dus inderdaad een nummer dat heet Ga Nooit Meer Van Huis. En dat draaien we op jouw verzoek, speciaal voor je vrouw Ria.
1: En als u denkt, ik wil ook een verzoekplaat, dan is het nummer
2: 085 2020 300. En de telefoon gaat nu, dus die ga ik nu opnemen.
1: Oké.
0: Het is weer tijd

0: En dat was het verzoekje van... Van wie was het? Verzoekje
1: van de Hans Wolt.
0: Hans Wolt, ja. Ga nooit meer van huis. En dat was vader Abraham. Ondertussen hebben we nog een verzoekje voor het tweede uur. En u kunt nog aanvullen met het nummer 0. Kijk hoor, dan ga ik weer eventjes 085 2020 300. En meteen gaat er iemand bellen en dat hebben we heel graag natuurlijk. Aan de andere kant van het nieuws zijn wij weer bij u terug. En dan gaan we naar het tweede uur doen van de ochtendmix. En wij gaan eruit met Pat Boone en Ain't That a Shame. En vanaf vandaag van Rob de Nijs. Graag tot straks aan de andere kant van het nieuws. You.

0: prothese nodig heeft, een volledig gebit of een klikgebit, uw prothese moet comfortabel zitten en bij uw uiterlijk passen. Maar ook als u al een prothese heeft, vraagt uw gebit om aandacht en verzorging. Bij de tandprothetische praktijk van Ruud Lameris is maatwerk essentieel. Wij maken nieuwe protheses of verhelpen klachten aan uw bestaande gebit. Tandprothetische praktijk Lameris vindt u aan de Nelly van Kolstraat 6 in de wijk Breedweer in Heemskerk. Bel ons voor een afspraak en laat u vrijblijvend adviseren. 0251 23 24 77. Tandprotheticus Ruud Lameris. Altijd een oplossing die bij u past.
1: Straks meer informatie en muziek bij Eimon 360. Maar nu eerst het nieuws.
2: Michel Koenen met het NOS-journaal. Het gaat steeds slechter met de leesvaardigheid van jongeren in Nederland. 40% van de 15-jarigen heeft daardoor moeite om mee te komen op school, blijkt uit internationaal onderzoek waar ook ons land aan meedeed. 8 jaar geleden las 25% niet goed, nu is dat dus fors opgelopen. Vooral VMBO-scholieren en jongens die lezen slecht. Rijkswaterstaat is begonnen met het verstevigen van de pijlers onder de Hardenbergerbrug in de A28. Die werd gisteren afgesloten in beide richtingen. Er was te veel grind en zand weggespoeld bij de pijlers. Hoe lang de afsluiting gaat duren, dat is niet duidelijk. In november wordt sowieso groot onderhoud aan de brug bij Nijkerk gepleegd. Vanwege de afgesloten brug liep het verkeer vanochtend al vroeg vast op de A28. Ook rondom Nijkerk stond het verkeer stil door sluipverkeer. Rusland heeft de aanvallen op Oekraïne weer hervat na het bezoek van Amerikaanse bemiddelaars aan Kiev. Die waren in de hoofdstad om te onderhandelen over een einde aan de oorlog. Kiev werd aangevallen met ballistische raketten. Zeker 2 mensen kwamen om, 10 mensen raakten gewond. Peter van der Vorst vertrekt als directeur content bij DPG Media, dat vorig jaar RTL overnam. De afgelopen 10 maanden richtte hij zich op de samenwerking tussen de Nederlandse en Vlaamse tv-zenders en streamingplatforms. Van der Vorst, 54 jaar, zegt dat het tijd is om nieuwe dingen te gaan doen. En Hendrik Ido Ambacht heeft een straatnaam aangepast na de veroordeling van een oud-burgemeester van de stad. De kade was vernoemd naar Herman J., die een paar maanden geleden een jaar cel kreeg vanwege het bezitten en verspreiden van kinderporno. Op de straatborden staat nu weer Lage Kade. Die naam had de straat ook al voordat hij naar de burgemeester werd vernoemd in 2012. Het weer vanuit het noordwesten trekt langzaam een groot regengebied over. In het oosten en zuidoosten is het tot de avond zo goed als droog. In het westen wordt het een graad of 18. In Limburg kan het nog zo'n 25 worden. Dit was het NOS-journaal.
3: Je huis verdient een mooi interieur. En dat vind je gewoon hier, in Heemskerk. Loop regelmatig binnen bij Lubbers. Er zijn constant nieuwe collecties. Alles mooi op elkaar afgestemd en eigentijds. De adviseurs nemen de tijd voor je, zitten vol ideeën en kunnen combineren. Een mooi interieur begint op de Gerrit van Assendelftstraat. Lubbers wonen en slapen. Neem een kijkje op lubberswonen.nl.
4: Voor een nieuwe e-bike ga je natuurlijk naar de echte specialist. Toon Beentjes in Heemskerk heeft voor iedereen de juiste elektrische fiets. Niet alleen recreatiefietsen, moederfietsen, bakfietsen en transportfietsen, maar ook tourfietsen, sportieve racefietsen en stoere ATB's. Toon Beentjes is dé specialist voor alle moderne e-bikes. Met batterijen met een actieradius van soms wel 180 kilometer. Van jeugd tot senior, van transport tot sportief. Je vindt het aan de Marelaan in Heemskerk. Toon Beentjes, al meer dan 100 jaar de fietsspecialist.
1: Je hebt ons gevonden. Eimon 360. Informatie, cultuur, regionaal nieuws en de beste muziek voor Heemskerk, Beverwijk en Velzen. Eimon 360. De ochtendmix.
5: Een verzoekplaat aanvragen 085 2020 300
6: 1970.

0: Het tweede uur van de ochtendmix op deze dinsdag, de 8e september van het jaar 2026. En allemaal weer welkom terug, of als u toevallig net de radio hebt ingeschakeld, welkom. We hebben nog heel wat te doen, mevrouw Haven.
1: Ja, maar we hebben het ook heel druk met verzoekjes en zo. Ja. Nee, dat is echt waar. Het lijkt wel aangenomen werk, joh, wat we hier zitten te doen. Maar we zitten hier toch nog steeds vrijwillig en voor ons eigen plezier. En voor uw plezier, hopelijk, hè. Want dat is natuurlijk wel de bedoeling. Wat hebben we nog te doen dit uur? We hebben de top 40 straks. We hebben wie is er jarig op deze datum? Wat is er gebeurd op 8 september zo door de jaren heen?
0: Jouw keus.
1: En we hebben zit er ook nog bij. Oh, mijn hemel. Als we dat allemaal maar gaan redden, Rob. Zullen we beginnen? Met wat gaan we beginnen? Met een verzoekje of met top 40?
0: We gaan een verzoekje doen, maar we gaan ook even een oproep doen aan iemand die een verzoekje heeft gedaan. Maar die zanger die hebben we niet in het systeem zitten. Het nummer komen we ook niet uit, dus wij vragen aan...
1: Ja, aan Emmy Stegman, want zij heeft gebeld. Emmy, zou je zo vriendelijk willen zijn om ons nog even terug te bellen? Dan zorg ik ervoor dat ik als een bok op een haverkist bij die telefoon sta. Ja. En dat ik hem oppak, want we komen niet uit je verzoekje en we willen hem toch graag draaien.
0: En we hebben hem even opgezocht, maar die Andy hebben we niet in ons systeem op dit moment.
1: Gaat hem niet worden. Nee.
0: Dus Emmy, bel nog even terug.
1: Ja, heel graag.
0: Nummer 085.
1: 2020 300.
0: En wie heeft er wel gebeld?
1: Kitty Schone, die heeft gebeld. En die wil graag een plaatje bestemmen voor Huizen van de Nauweland Flat. Ja. Dus bij de Europaplein, hè. Ja. En dan graag voor iedereen die luistert ook verder, voor ons in de ochtendmix. En graag Frans Bauer en De Wereld is een Gekkenhuis.
0: Ja, en dan gaan we ook nog even 50 jaar terug in de tijd. En dan komen we bij de top 40 terecht van 4 september 1976.
1: Doe jij die even? Pak ik even de telefoon?
0: Ja, doe dat maar. Ja, oh, het is echt een ontzettende drukte. Want die top 40 van 50 jaar geleden, daar zijn de nieuwe binnenkomers altijd erg belangrijk, want die draaien we. We hadden gisteren My Love met Rosie en Andres en vandaag Playa Blanca op nummer 24 van Afrik Simone. Maar eerst dat verzoekje.
2: Het is weer tijd.

0: Ja, en we gingen even terug in de tijd met de top 40 van exact 50 jaar geleden. Afrik Simone, Playa Blanca, zegt u misschien niks. Maar het werd een hit omdat de plaat daarvoor waarschijnlijk een hele grote hit was. Want dat was natuurlijk...
1: Ramaya.
0: Ja, ja, juist. Die. Nou, ondertussen, jouw oproepje, dat is ook ingewilligd en goed gekomen. Want we hebben 3 verzoekjes.
1: Ja, we gaan eerst met de Engelstalige beginnen, volgens mij. Hè?
0: We gaan beginnen met Jongen, ik maak me zorgen.
1: Oh, nou zie je, het is toch goed dat we het eventjes met elkaar overleggen.
0: Ja,
1: want die is van Beppe afkomstig en voor

0: iedereen die luistert. En ze wilde graag de zangeres zonder naam horen. En daar hebben wij gekozen. Jongen, ik maak me zorgen.
1: Ja.
0: Dan heeft Toon Minnebo gebeld. Die wil voor Lilia en voor ons een mooi nummer van Roger Whittaker laten draaien. En jullie mogen zelf kiezen. Dat is New World in the Morning geworden. En Emmy Stegman, die heeft teruggebeld op ons verzoek. En zij heeft voor iedereen die luistert, wil ze Robert Long laten horen. En geef ons vrede.
1: Nou, niet voor iedereen die luistert, maar eigenlijk voor de hele wereld.
0: Ja,
1: laten we daarmee bij houden.
0: Ja.
2: Het is weer tijd voor een

0: Ja, je zal het maar Toon Minnebo heten en Roger Whittaker aanvragen. En dan plotseling begint de plaat die wij draaien te stotteren, zoals het heet. En dat willen wij natuurlijk niet.
1: Nee, daarom. Dus hebben we meteen maar even overgeschakeld naar het verzoekje van Emmy Stegman en Robert Long en Geef ons vrede. Die hebben we nu gedraaid. Maar Toon, Roger Whittaker heeft meer gemaakt. En een stotterende New World in the Morning, daar doen we het niet voor natuurlijk. Dus we geven hem een tweede kans met The Last Farewell.

En dat was het verzoekje van Toon Minnebo, Roger Whittaker en The Last Farewell. En dan zijn we toe aan het rondje Frans, want het is 11:55 en dus de hoogste tijd. Dan gaan we luisteren naar Vous Permettez, Monsieur van Salvatore Adamo uit 1964. Dan hebben we een stuk van Charles Aznavour, Mes et Merdes. En als laatste L'Important, c'est la Rose van Gilbert Bécaud.

0: stukje van drie van Franse muziek. L'importance est la rose van Gilbert Bécaud. Daarvoor hadden we Miss Merde van Charles Aznavour. En als eerste Vous permettez, monsieur, van Salvatore Adamo. En wat gaan we nu doen, Rob? Een verzoekje. Ja, we hebben er nog eentje liggen. Ja, we zitten even op de tijd te kijken, maar het kan nog net, hè. Nicolaas die belde, die wil graag voor iedereen die luistert Dr. Bernard laten horen. Dat wordt natuurlijk gezongen door Bonnie Sinclair samen met Ron Brandsteder.
1: Het is weer tijd voor...

0: Wat waren de grootste berichten in het verleden op deze dag?
1: En deze dag is dus 8 september en dan door de jaren heen. Nou, nog als we kijken naar 1936... toen vond de verloving plaats van prinses Juliana en Bernard van Liepe-Biesterveld. In 80 had je de grote krakersrellen en het kraakpand De Vogelstruis in Amsterdam wordt ontruimd en er breken dus rellen uit. In 83 overlijdt Wim Kan. De cabaretier overlijdt op 72-jarige leeftijd in Nijmegen en hij behoort met Toon Hermans en Wim Sonneveld tot de grote drie in de Nederlandse cabaretgeschiedenis. In 1992 blijkt dat de restauratie van het schilderij Who's Afraid of Red, Yellow and Blue, de derde versie van Barnett Newman, door een Amerikaanse restaurateur met een verfroller is gedaan. Denk ik, ja, dat kan ik ook, denk ik zomaar. Deze derde versie van het schilderij hangt in het Stedelijk Museum te Amsterdam. En u weet allemaal nog wel dat in 86 gaat een verwarde bezoeker het schilderij met een mes te lijf. En dan in 2022 overlijdt koningin Elisabeth II op 96-jarige leeftijd. En haar zoon Charles wordt de koning van het Verenigd Koninkrijk.
0: Welke artiest is jarig vandaag? Je hoort het in de ochtendmix.
1: En voordat ik u dat ga vertellen, ga ik u natuurlijk, als u jarig bent vandaag, onze luisteraar, ga ik u van harte feliciteren met uw verjaardag namens Eimond 360. En ik hoop dat de komende 365 dagen alleen maar mooi en gezond zullen zijn. Maar er zijn ook nog een paar bekenden jarig. Bijvoorbeeld Frank Dane, de Nederlandse radio-dj en televisiepresentator, is vandaag 45 geworden. Alicia Beth Moore, die is jarig. Nou, zal u dat niet zoveel zeggen. Maar wel als ik zeg, dat is Pink. En Pink, die is vandaag 47 geworden. En als u zo dadelijk oplet bij Eindeloos Eimond, dan komen ze daar zeker op terug. Helga van Leur, de Nederlandse meteoroloog, is 56 geworden. Joep onder de Linde, Nederlands acteur, presentator en cabaretier, 61. Matthijs van Nieuwkerk, de Nederlandse televisiepresentator en journalist, mag vandaag 66 kaarsjes uitblazen. En top of the bill met 75 jaar is Corrie Konings, de Nederlandse zangeres die kort geleden nog te bewonderen was in Heemskerk. En van haar draaien we natuurlijk een stukje muziek en dat wordt Een teken van leven.

0: Ja, en omdat ze vandaag 75 jaar is geworden, Corrie Konings, draaiden wij Een teken van leven. Ik moet heel eerlijk zeggen dat ik altijd toch wel iets... Maar ze is heel jong begonnen, hè?
1: Ja, ze is heel jong begonnen.
0: Want ik had altijd het idee dat ze wel wat ouder was. Ik denk, nou, die wordt 78 of zo.
1: Ja, maar ze ziet eruit als 10 jaar jonger, hoor.
0: Dat
1: kan je ook weinig aan doen. Ik bedoel, als je goede genen hebt, dan kom je al een heel eind.
0: Maar nou, zij heeft hele goede genen.
1: Ja.
0: Dat is het ding wat duidelijk is.
1: Ja.
0: We gaan u vertellen dat, jij zei het al, Pink is vandaag ook jarig. Maar daar wordt straks met Ruud en Angela uitgebreid, daar wordt aandacht aan besteed.
1: Ja.
0: Want straks dan zitten zij weer klaar met Eindeloos Eimond, met alle vaste rubrieken die er op de dinsdag altijd te horen zijn. Dus daar wens u alvast heel veel plezier mee.
1: Ja.
0: Wij gaan afscheid nemen.
1: Mm-hmm.
0: Morgen zijn we er weer.
1: Ja.
0: Dan gaan we weer van 10 tot 12 een ochtendmix doen. En u wordt of blij of u wordt niet blij. Het is maar net hoe u dat bekijkt. Want donderdag...
1: Dan zijn we er ook weer.
0: Dus wat dat betreft gaan we gewoon gewoon door.
1: Ja hoor.
0: We gaan eruit met... Wat kijk jij, Sip?
1: Ja, mijn keuze is niet geweest natuurlijk. Dat vind ik wel heel erg jammer.
0: Ja, maar we zijn wel erg blij geweest natuurlijk met al die verzoekjes.
1: Ja,
0: die er
1: zeker.
0: Geweest.
1: En die gaan voor.
0: Ja, maar oké, ik heb hem klaargezet. Jouw keus.
1: Oh,
0: ja,
1: toch wel.
0: Vertel
1: maar. Nou, dan gaan we daar straks ook nog even naar luisteren. Dat is S van Stevie Wonder van de LP natuurlijk. Songs in the Key of Life.
0: Veel plezier met Eindeloos Eimond.
1: En tot morgen.
0: Tot morgen, inderdaad.
2: De muzikale keuze van Rina Haver.

0: 2 kilo voor 5 euro. Gratis schoongemaakt. Ecoseafood.nl. Volg ons op onze socials, Instagram en Facebook. Ecoseafood. Spartelverse vis van de visafslag in de Eimond.
1: Wakker worden met pijn in je rug en een stijve nek. De kans is groot dat je op een verkeerde matras ligt en niet het juiste kussen gebruikt. Slaapkenner Zuidervaart weet hoe we

0: slapen wakker wordt. Kom eens langs in onze ruime showroom aan de Deutstraat in Heemskerk en maak kennis met onze uitgebreide collectie. Of kijk op onze website www.zuidervaart.nl. Slaapkenner Zuidervaart. Wij zorgen ervoor dat jij lekker slaapt.
1: Iets goed te maken? Een bloemetje doet wonderen. Of maak een keuze uit de fraaie cadeauartikelen op www.duinroos.nl.
2: Bloemsierkunst De Duinroos. Koningsstraat 21 in Beverwijk. Kijk op www.duinroos.nl.
3: Straks meer informatie en muziek bij Eimond 360. Maar nu eerst het nieuws.
4: Michel Koenen met het NOS-journaal. Een groep gedupeerde toeslagenouders en ondernemers doet aangifte tegen ambtenaren van het ministerie van Financiën en de Belastingdienst. Volgens de advocaat van de aangevers hebben ambtenaren bewijsmateriaal achtergehouden dat relevant was in het onderzoek naar het toeslagenschandaal. In april werd bekend dat de overheid een afgeschermde digitale bewaaromgeving had, niet alle informatie die zou zijn gedeeld met de onderzoekers. Volgens het kabinet was er geen sprake van opzet of strafbare feiten, maar de gedupeerden zien wel genoeg reden om aangifte te doen tegen de ambtenaren. De middelbare school in Almere blijft vandaag dicht vanwege een onveilige, risicovolle situatie. Leerlingen van de school voor voortgezet speciaal onderwijs die kregen dat gisteravond te horen. De directie van het college heeft overleg gehad met de politie en naar aanleiding daarvan is besloten de school in ieder geval voor één dag te sluiten. De politie meldt dat de sluiting de keuze was van de school en geen advies van de politie. Rusland heeft de aanvallen op Oekraïne hervat na het bezoek van Amerikaanse bemiddelaars aan Kiev. Die waren in de hoofdstad om te onderhandelen over een einde aan de oorlog. Kiev werd aangevallen met ballistische raketten. Zeker 2 mensen kwamen om, 10 mensen raakten gewond. En opnieuw een kunstroof in Frankrijk. In een stad vlakbij Nice zijn 4 schilderijen gestolen uit het Renoir Museum. De dieven die lieten er tijdens hun vlucht eentje achter. De 3 doeken die weg zijn, die hebben samen een waarde van zo'n 9 miljoen euro. En er is een klopjacht bezig op de daders. Het weer dan nog. Vanuit het noordwesten trekt langzaam een groot regengebied over. In het oosten en het zuidoosten is het tot de avond zo goed als droog. In het westen wordt het een graad of 18. In Limburg kan het nog 25 graden worden voor de regen uit. En vanavond dan trekt die regen geleidelijk weg naar het oosten. Morgen veel buien en een graad of 18. Dit was het NOS Journaal.
5: De Filder en Wijnands elektrotechniek is vanaf 1969 tot heden uitgegroeid tot een totaal installateur waarbij kwaliteit en klanttevredenheid centraal staan. Zowel intern als extern wordt het personeel continu up-to-date gehouden door trainingen en bijscholing. De Filder en Wijnands elektrotechniek. Loggerstraat 33B in IJmuiden. Telefoon 0255 511 965. Of kijk op de website www.filder-wijnands.nl.
3: Je hebt ons gevonden. Eimond 360. Informatie, cultuur, regionaal nieuws en de beste muziek voor Heemskerk, Beverwijk en Velzen.
6: Interviews. De regio nieuws.

0: gezellig. Hartelijk dank aan Rob en Rina voor weer een vreselijk gezellig ochtendmix. Leuk stel, die twee.
1: Ja.
0: Leuk, leuk.
1: Doen we het leuk samen.
0: Ja, heel goed. Prachtig radio, echtpaar. Alleen de radio, hoor.
1: Ja.
0: Ja. Goed, wij zijn er ook. Wij zijn er echt, echt waar. Niet alleen op de radio, maar we gaan het wel doen vandaag. Helemaal gezellig. Het is pokken weer buiten. Dus, maar we zijn gelukkig droog overgekomen.
1: Ja, een goed Rotterdams gezegd pleuris weer.
0: Ja, zo is dat. Goed Rotterdams. Maar we zitten in Beverwijk en daar is het ook rot weer. Maar ook goed, we gaan het niet over het weer hebben. Dat doen we straks weer om 12:30. Dan gaan we u vertellen wat het weer wordt. En voor de rest hebben wij... afgelopen vrijdag waren we er niet. Nog even sorry daarvoor. Maar het was te slecht weer. En om je dan wat te gaan laten regenen, dat vonden we een beetje te veel. Ik moet ook nog even wat zeggen voor de luisteraars van de Render Note Show. Gisteravond ging iets niet helemaal goed. En vandaar dat u het eerste uur hoort, het eerste uur een herhaling van vorige week. En het tweede uur was wel de uitzending die ik gepland had. Dus volgende week herhalen we dat gewoon. Dan herhalen we de hele uitzending. Want het is veel te leuk om dat niet te doen. Want we zijn dus bezig met Behind the Dykes. En dat is een driedelige LP-serie. Zes LP's dus.
1: Aha.
0: En met allemaal, zeg maar, nuggets uit de Nederlandse popmuziek van 1904.
1: Nederlands product.
0: Ja, Nederlands van 1964 tot 1980 ongeveer. En volgende week gaan we dus gewoon het hele programma nog een keer doen. Want dan heeft u niks gemist. Zo is dat. En voor nu gaan wij gewoon lekker bezig met wat wij eigenlijk allemaal moeten doen. Namelijk de vaste rubrieken. Kunnen nog niet bellen met het mosterdzaadje, maar dat hoop ik dat er ook aan gewerkt wordt. En Kermit Theater weten we nog niet, dat is nog niet aan de gang. Dus vanwege de verbouwing, problemen met de verwarming en zo. Maar goed, ook dat komt allemaal weer goed. Maar genoeg gekletst. Ja, staat klaar. Dus we zetten de schuif open. We doen hup.
2: Je luistert naar Eindeloos IJmond. Tijd voor Artiest in het Licht.

0: Volgens mij was het een van de eerste grote hits die ze had. En ik was er toen...
1: Nee, daarvoor al. Oh. Ze had daarvoor ook een hele grote hit gehad met... Voulez-vous coucher avec moi? Maar dat deed ze samen met nog drie anderen.
0: Oh ja.
1: En dat was ook een mega hit.
0: Ja.
1: Maar zij heeft wel meer hele goede nummers gemaakt. Dit was Pink. Rina zei het al even. Alicia Beth Moore. Geboren op 8 september 1979. En dat maakt haar 47 jaar. Ze werd geboren in Doylestown, Pennsylvania, USA. En ja, ik ben wel best wel een beetje een liefhebber van deze dame. Want zoals ik dat heel graag zeg, ze heeft een geweldige stalt.
0: Ja.
1: Ja.
0: Ik kan me herinneren dit nummer, want ik heb dit toen samen met Ariane Groenewald nog gezongen op de Breestraat. Een van de laatste keren dat we op de Breestraat waren. Hebben we dit nog gedaan? Ja. Weet ik nog. Dat was nog in de feesttent van Jordi van den Berg. Dat hebben we het nog gespeeld. Ja, dat weet ik nog. Mooi nummer. En ik vond het inderdaad, ook toen ik het voor het eerst hoorde, buitengewoon indrukwekkend, dit nummer. Prachtig mooi. Pink. En hoe heet het nog weer?
1: Just give me a reason.
0: Just give me a reason, ja. Goed, nou, we hebben voor de rest weer heel wat muziek klaarstaan. Ik ga u ook nog eventjes een paar dingen, andere dingen laten horen. Leuke liedjes. En ik vanmorgen zei ik toen ik opstond tegen mijn vrouw... het wordt een druk dagje. Toen zei ze, waarom dan? Ik zei, nou, ik heb nog zoveel te doen.

de tijd dat het Nederlandse lied ineens weer enorm opkwam. Het was een beetje eind jaren 70, begin jaren 80. Dat bands als Doe Maar, Toontje Lager, Het Goede Doel... ineens omhoog schoten als een komeet... en de Nederlandstalige muziek ineens weer een enorme boost kreeg. En dan ook nog met goede liedjes. Dat was zeker... Ja, Doe Maar was natuurlijk fantastisch. Bands. Ja, Doe Maar was fantastisch. Het Goede Doel maakte fantastische dingen. En ook Toontje Lager met Erik Meesie... die deden fantastische dingen. Waaronder stiekem met je gedanst. En natuurlijk dit, ik heb nog zoveel te doen. Ja. Ja, ik zei het al, afgelopen vrijdag wegens omstandigheden waren wij er even niet. Dat vonden wij ook heel erg jammer, want we zaten ons thuis helemaal te verbijten. Ja, vonden het zo erg dat we niet hier konden zijn. Maar goed, het ging even gewoon niet. En dat kan je niks aan doen. Maar we hebben op vrijdag natuurlijk altijd de top 3 van wat stond er op die datum in de top 40. En nou ja. Ik ga het toch maar even laten horen. Niet alles. Eén slaan kunnen we er nu gelukkig overslaan. Ik ga ook niet zeggen wie dat is. Die doen we gewoon lekker niet. Maar nee, dat hoort niet bij, dat hoort niet bij ons. Gewoon zo. Maar deze wel. Deze stond in 1968 op nummer 4 in de Nederlandse hitparade.

gebaseerd op de Canon in D van Johan Pachelbel. En dat is een akkoordenschema. Dat stuk beweegt zich over 4 akkoorden. En dat is heel belangrijk, want heel veel nummers die je vandaag de dag hoort, die zijn daar gewoon op gebaseerd. En dat is zo leuk. En dit is wel een schoolvoorbeeld ervan, want dit is echt gewoon exact een kopie, bijna, van dat beroemde schema. Het zijn 4 akkoorden. Het begint op D, dan gaat het naar A, dan gaat het naar B mineur, dan gaat het weer naar Fis. En dan G en dan D. 6 akkoorden dus. Geen 4, maar 6. Oké, en dat is, daar is heel veel op gebaseerd. Denk aan Man and Man, Love's a Woman. Denk aan Let It Be van de Beatles bijvoorbeeld. Maar ook een nummer als Memories van Maroon 5. Het is bijna exact dat akkoordenschema. Nou, en zo zijn er nog tientallen nummers te bedenken die daarop gebaseerd zijn. Nou, de Canon in D dus van Johan Pachelbel. Ik ga eens kijken of ik hem ergens kan vinden. Misschien lukt dat wel. En dat ik hem ergens kan vinden. En dan laat ik u dat nog wel eens horen. Te zijner tijd. Misschien vandaag nog en anders misschien vrijdag. Je weet het maar nooit. Even denken, wat hadden we nu? Oh ja, Amy Winehouse. Ja. Back to Black.

0: Amy Winehouse. En ze wordt nog steeds gemist. Wat een heerlijke zangeres was dat toch. En veel te vroeg aan haar eind gekomen natuurlijk. Op 27-jarige leeftijd. Ze behoort dus inderdaad tot die beroemde club van 27. Popartiesten die op 27 jaar geleden door wat voor reden dan ook om het leven zijn gekomen. Brian Jones hoorde daarbij. Jimi Hendrix hoorde daarbij. En wie nog meer?
1: Janis Joplin
0: hoorde daarbij. Jim Morrison. Ja, precies. Ja, zo samen komen we een heel eind. Als je lijkt me wat het nemen van de namen betreft. En Pink was er ook een van. En de volgende man dus ook. Jimi Hendrix. Nummer van Bob Dylan.

0: vast een technicus geweest inderdaad die gek was op aan knopjes draaien.
1: Ja.
0: Als je dit op je koptelefoon beluistert, dan vliegt het van links naar rechts in het stereobeeld. De gitaar, maar ook de zang. Hij zit constant zit hier te klooien met die knop. Maar goed, maakt allemaal niet uit. Het liedje werd geschreven door Bob Dylan. Kwam voor op zijn LP John Wesley Harding. Dat was de LP dat hij weer terugkwam. Vanaf dat hij even zijn onzalige countrystap maakte. Dan kwam hij terug met dit album. John Wesley Harding, toen was het weer de oude Dylan, zeg maar. Gewoon zoals we dat gewend waren. En daar stond dit nummer ook op, All Along the Watchtower. En Jimmy dacht, dat kan ik ook. Ik ga dat gewoon lekker coveren. En dat heeft hij dan op weergaloze wijze gedaan. Goed, eens even kijken naar de klok. En als we naar de klok kijken, dan zien wij dat het tijd is om u te gaan voorzien van actualiteiten.
2: Het regionieuws hoor je in Eindeloos Eimond.
1: Kan een veerdienst tussen de Eimond en Amsterdam ooit terugkeren? Volgens de gemeente Velsen zijn de kansen klein. Ondernemersvereniging OV Eimond ziet dat anders. Voorzitter Leen Wiskers vindt dat de verbinding over water meer is dan alleen een vervoerslijn. Volgens hem kan zo'n verbinding ook veel betekenen voor de bereikbaarheid en daarmee de economie van de regio. Het is al 12 jaar geleden dat de snelbootverbinding tussen IJmuiden en Amsterdam uit de vaart ging. Maar veel inwoners missen hem nog dagelijks. Nu files en werkzaamheden regelmatig voor opstoppingen zorgen, blijft de vraag naar een nieuwe verbinding over water terugkeren. En daarom vroeg de gemeenteraad vorig jaar aan het college om onderzoek te doen naar de kansen voor veerdienst of watertaxi. Alles bij elkaar concludeert het college dat het moeilijk is voor ondernemers om een rendabele dienst op te zetten. De Heemskerkse Jumbo-bedrijfsleider die een gewapende overvaller klemreed, is nu zelf verdachte van zware mishandeling. De man moet zich melden op het politiebureau in Haarlem. In het dorp stuit dat besluit op fel onbegrip. Want hoe kan iemand die zijn eigen personeel te hulp schiet ineens als dader worden behandeld? In de supermarkt op het Heidenplein draaide het werk intussen gewoon door. Maar het personeel moest het vandaag gisteren dan even stellen zonder leidinggevende. Terwijl medewerkers achter de kassa stonden met de herinnering aan het mes nog vers in het geheugen, zat hun baas op het politiebureau. Op de Heemskerkse sociale media en op straat kiest de dorpsbewoner massaal partij voor de manager. De man sprong na een noodtelefoontje in zijn auto en reed de vluchtende overvaller met een lage snelheid klem. En daarbij brak de dader zijn enkel, waarop dus aangifte is gedaan wegens mishandeling. Op zondag 20 september organiseert Natuurmonumenten een Bunker Doedag. En dat is voor gezinnen met kinderen in het Nationaal Park Zuid-Kennemerland. Tijdens een avontuurlijke tocht langs bunkers, schuilputten en loopgraven ontdekten kinderen hoe soldaten tijdens de Tweede Wereldoorlog leefden. Onderweg voeren ze opdrachten uit, krijgen ze geheimschrift en mogen ze een bunker van binnen bekijken. De activiteit is vooral geschikt voor kinderen van 6 tot 12 jaar en hun ouders en eventueel grootouders. Dat is dus op zondag 20 september en dat is in het Nationaal Park Zuid-Kennemerland. En de ingang is dan midden Herenduin in Driehuis. Je kunt starten tussen 10:30 en reserveren is niet nodig. Je kunt er gewoon naartoe. Noord-Hollandse melkveehouders kunnen meedoen aan een nieuw coachingstraject. Het traject sluit aan bij de afspraken die de provincie en landbouworganisaties hebben gemaakt om de stikstofuitstoot in 2035 met 30% te verminderen ten opzichte van 2019. Inmiddels is 18% reductie bereikt. Met persoonlijke begeleiding, kennisuitwisseling en eenvoudige maatregelen ondersteunt het traject melkveehouders om daar vanuit hun eigen bedrijfsvoering aan bij te dragen. Het traject is bedoeld voor biologische en gangbare melkveehouders uit heel Noord-Holland. En deelname is kosteloos. Connection schrijft zich niet in voor de nieuwe busconcessie in Noordwest-Noord-Holland en verdwijnt daarmee na ruim 20 jaar uit de regio. Arriva is de enige vervoerder die een bod heeft ingediend. Vanaf juli 2028 rijdt er dus vrijwel zeker een andere vervoerder door Velzen, Beverwijk, Heemskerk, Kastricum en Zuid-Kennemerland. De vervoerder noemt de risico's en onzekerheden in het openbaar vervoer te groot om zich nog voor 13 jaar vast te leggen. En wat een nieuwe vervoerder betekent voor de dienstregeling, de tarieven en het materieel wordt pas duidelijk als de gunning rond is. Voor Kennemerland is het intussen wel een breekpunt. Na ruim 20 jaar verdwijnt een naam uit het straatbeeld die voor veel inwoners van de Eimond simpelweg samenviel met de bus zelf. Tot zover. Met dank aan onze eigen redactie en het Beverwijker Dagblad.
0: Ja, ben ik natuurlijk niet vergeten dat daar eigenlijk ook de laatste connectie met NACO en NZH verdween. Want Connection is daar natuurlijk rechtstreeks uit voortgekomen. En ja. voor de Beverwijkers is dat, of tenminste voor Kennemerland, voor de oudere mensen is dat de laatste connectie met de goede oude NZH.
1: He? Ja, maar niet getreurd. Je krijgt met Arriva wel een goeie.
0: Als het zo gaat. Allemaal wel.
1: Als het doorgaat.
2: Je hoort het weerbericht in Eindeloos Eimond.
1: En het weerbericht is zoals gebruikelijk afkomstig van regioweer.wordpress.com. En samengesteld uiteraard door weerman Rico Schreuder. Het is vandaag bewolkt en vanuit het westen volgt enige tijd regen. Vanmiddag trekt de regen naar het oosten weg en volgen nog enkele buien. Er waait een matige aan zee vrij krachtige zuidwestenwind en het wordt 18 tot 21 graden. Later op de dag wordt het minder warm en dat is dan vooral door de regen. Morgen komt het tot talrijke buien en deze buien kunnen gepaard gaan met onweer. Er staat een matige aan zee krachtige westenwind en het wordt hooguit 17 of 18 graden.
3: Onguur of zomers, nat of droog. Dit was het weerbericht.
0: Drie in één.

0: Onze eigen katjes. Nou ja, onze eigen. Dat is kwalijk Volendam natuurlijk.
1: Onze katjes.
0: Ja, onze katjes. En daar zijn ze nog steeds mateloos trots op. In Volendam nog steeds zijn het en daar terecht. Iconen. Zoals de Beatles in Liverpool zijn de Cats in Volendam.
1: Yep.
0: Ja, en het zijn drie prachtige nummers. Rock'n'Roll, I Gave You. Nou, de eerste was Lia. Daar zit een verhaal aan vast, hè?
1: Ja.
0: Ja, daar zit een verhaal aan vast aan dat nummer. Dat liedje is geschreven voor een meisje. Lea heette ze. En die altijd bijna bij alle optredens van de Cats aanwezig was in de tijd. Ze reisden ze overal achterna. En op een gegeven moment was dat meisje weg. Was het niet. En toen zijn ze dus gaan informeren. Toen bleek ze een ongeluk gehad te hebben. Toen zijn overleden. En daar is dus het liedje voor geschreven. Voor dat specifieke meisje.
1: Ja.
0: En nou ja, dan kregen we Rock'n'Roll, I Gave You The Best Years of My Life. Dat was een cover van een Amerikaans nummer. Ik weet zo even 1, 2, 3 niet van wie het was. Maar in ieder geval, het was een cover. En dat deden de Cats wel vaker. Dus dat is helemaal niet zo erg. En het laatste nummer, ja, dat is ook weer een verhaal. Want Scarlet Ribbons, dat is een liedje dat is geschreven in 1949 al. Door mevrouw Evelyn Danzig, of Danzig, mag ook. En Jack Siegel, die heeft de tekst geschreven. En Evelyn Danzig heeft de muziek gemaakt van dat liedje. En dat dateert dus uit 1949 en is door diverse artiesten ondergenomen. Waaronder de Browns, Harry Belafonte, die heeft hem ook gemaakt. Wist je dat?
1: Nee, dat wist ik eigenlijk niet, maar...
0: Nou, hij heeft
1: weer wat geleerd.
0: Hij heeft hij dus ook gedaan. En Joan Baez heeft hem ook gezongen.
1: Oké. Okay.
0: En nou ja, natuurlijk onze eigen Cats. Die hebben er gewoon een fantastische hitversie van gemaakt. Ja, en dan nu het volgende. Ik had u straks iets gezegd over die canon van Pachelbel. Dat dus gebaseerd was. Of dat veel nummers daarop gebaseerd zijn.
1: Ja.
0: Op dat nummer. En dan hoop ik dat alles werkt wat ik wil. En dat gebeurt natuurlijk nu weer niet. Want ik had hem gevonden en ik denk, ik ga hem dan toch even laten horen. Maar nou kan ik de playknop niet vinden. Waar zit die playknop nou toch? Die is helemaal weg. Die kan ik niet vinden. Nou, komt dat straks. Even kijken hoor, hij wil het gewoon niet doen. Ik denk, ik druk op een toets en dan moet hij het doen. Maar dat doet hij niet. Nou, komt dat straks allemaal. Ik beloof u dat we dat nog eventjes de revue laten passeren. Komt helemaal goed. Eerst even wat anders, want anders gaat het allemaal te lang duren. En dat moeten we natuurlijk niet hebben, want we zijn niet lang in revue. Dolly Parton dan maar even, met Jolie.

Ja, Jolene was dat. En dat stukje Pachelbel, hè? Nou, ik heb het dan toch gevonden. En dat klonk zo. En dat laat ik u horen tot het nieuws. De Canon in D van Johan Pachelbel, naar aanleiding van Everlasting Child. Kan u horen hoe het in elkaar zit.

wakker worden met pijn in je rug en een stijve nek. De kans is groot dat je op een verkeerde matras ligt en niet het juiste kussen gebruikt. Slaapkenner Zuidervaart weet hoe belangrijk...

0: wakker wordt. Kom eens langs in onze ruime showroom aan de Deutstraat in Heemskerk en maak kennis met onze uitgebreide collectie. Of kijk op onze website www.zuidervaart.nl. Slaapkenner Zuidervaart. Wij zorgen ervoor dat jij lekker slaapt.
1: Straks meer informatie en muziek bij Eimond 360. Maar nu eerst het nieuws.
2: Michel Koenen met het NOS-journaal. De Duitse politie heeft een man opgepakt op verdenking van de sabotageaanvallen op de elektriciteitscentrales. Dat gebeurde volgens de Frankfurter Allgemeine Zeitung bij een verkeerscontrole in Weisweiler, niet ver van Aken. De politie kwam de man van 48 op het spoor nadat Duitse media brieven hadden gekregen waarin de verantwoordelijkheid werd opgeëist. Bij een aantal Duitse elektriciteitscentrales werden afgelopen week explosieven gevonden. In 2 gevallen werden onderdelen uitgeschakeld, maar het leidde niet tot stroomstoringen. Voor zeker 1 dag blijft een middelbare school in Almere gesloten vanwege wat wordt genoemd een onveilige, risicovolle situatie. Het college wil niet zeggen wat er aan de hand is. De school voor speciaal voortgezet onderwijs heeft overleg gehad met de politie en zegt dat de sluiting een keuze is van het schoolbestuur. Een groep gedupeerde toeslagenouders doet aangifte tegen het ministerie van Financiën en de Belastingdienst. Ze zeggen dat ambtenaren bij het onderzoek naar een toeslagenschandaal bewijsmateriaal hebben achtergehouden. Dat gebeurde volgens het kabinet niet met opzet. En toch zien de gedupeerden genoeg aanleiding voor een aangifte. En in Hendrik Ido Ambacht is een straatnaam veranderd na de veroordeling van een oud-burgemeester van die stad. De kade was vernoemd naar Herman J. Die kreeg een paar maanden geleden een jaar cel vanwege kinderporno. Op de straatnaamborden staat nu weer gewoon Lage Kade, zoals de straat in Hendrik Ido Ambacht voorheen ook al heette. Het weer er nog. Vanuit het noordwesten trekt langzaam een groot regengebied over. In het oosten en het zuidoosten is het lang droog, tot zo goed als de avond. In het westen wordt het een graad of 18. In Limburg kan het nog 25 graden worden. Vanavond dan trekt die regen geleidelijk naar het oosten weg. Morgen wordt een dag met veel buien en dan een graad of 18. Dit was het NOS-journaal.
3: Iets goed te maken? Een bloemetje doet wonderen. Of maak een keuze uit de fraaie cadeauartikelen op www.duinroos.nl.
4: Bloemsierkunst De Duinroos. Koningsstraat 21 in Beverwijk. Kijk op www.duinroos.nl.
1: Je hebt ons gevonden. Eimond 360. Informatie, cultuur, regionaal nieuws en de beste muziek voor Heemskerk, Beverwijk en Velzen.
5: Eimond 360. Interviews. De regio nieuws, weerbericht en de beste muziek. Dit is Eindeloos Eimond.
6: Ja, hoorden we het verschil voor de pauze? Ik denk ik laat hem even lekker doorlopen. Dat u even gewoon gezellig Rain and Tears kan meezingen op de kanon van Pachelbel. Heb ik in ieder geval even kunnen horen hoe het stuk in elkaar zit. Dat is wel leuk. Want het past precies nou.
7: Ja.
6: Dat is zo leuk.
7: Exact.
6: Past exact erop.
7: Maar ja, niet vergeten dat degene die dat nummer geschreven heeft, zeker de muziek geschreven heeft, wel degelijk een klassieke scholing had.
6: Dat was meneer Van Zillis, ja natuurlijk. Ja. Goed, wij gaan vrolijk verder met 2e uur van Eindeloos Eimond met nog meer opvoedkundige zaken. Klassieke muziek betreft hebben we straks.
7: Info.
6: Ja, wat klassieke muziek betreft hebben we straks de agenda van het mosterdzaadje. Die noemen we normaal altijd doen als we Paula bellen. Maar dat gaat nog even niet. Dus noemen wij het even zelf vandaag. Dus vertellen wij u zelf wat er in dat leuke kerkje daarin Zandpoort Noord te doen is. Dat doen we over ongeveer 10 minuten. En we gaan nu een vrolijk verder met iets heel anders. Want Angela heeft ook altijd voor na het nieuws een leuk cabaretstuk. Stukje. En vandaag is dat een man waar wij allebei een hele grote waardering voor hebben. Die wij allebei heel hoog hebben zitten. En we gaan er naar luisteren.
8: De vader komt om 6 uur thuis en strekt zijn benen uit. Hij kijkt tv, hij leest de krant tot hij zijn bed induikt. Maar zoon lief zit nog tot 11 uur met huiswerk aan de gang. Pa zegt, je bent maar eenmaal jong, geniet er nog maar van.
9: Ja, maar er is een land dat mensen doodt en niemand maakt zich kwaad. Wat doe je? Je deelt pamfletten uit, je demonstreert op straat.
8: Zo kom je rap in de bak terecht, meneer de arrestant. Pa zegt, die is maar eenmaal jong, die geniet er nog maar van. Examentijd, een zenuwtroep, een wonder dat je slaagt. Zo kom je dan bij een baas terecht die jonge krachten vraagt. Op dat moment slaat de dienstplicht toe, daar gaat je baantje dan. Pa zei, je bent me eenmaal jong, geniet er nog. En na de dienst, te werk gesteld bij Koning Maatschappij. Je denkt aan trouwen, maar er is voor jou geen woning vrij. Je huurt een kamer of twee waarin geen echtpaar leven kan. Pa schrijft, jullie zijn maar eenmaal jong, geniet er nog maar van. Van armoe wordt er een huis gekocht, met stapels hypotheek. En dat kan dan weer niet zonder avondwerk, een dag of vier per week. De vader in zijn bungalow ontvangt dit telegram. Papa, u bent maar eenmaal oud, geniet er nog maar van.
6: Ja, prachtig wat die man toch allemaal... wat hij allemaal nog deed in de tijd.
7: Ja.
6: Ik heb zijn zoon, ik was met zijn zoon gespeeld. Dat was dus leuk. Maar volgens als een man die natuurlijk in 1963, of daaromtrent, begon met het belachelijk maken van de katholieke kerk. Met het programma
7: De Lachende Kerk.
6: De Lachende Kerk. En waarmee hij tegen gigantische heilige huisjes aan het schoppen was. Dat hem in de katholieke gemeenschap ook zeker niet in dank werd afgenomen. Althans in de conservatieve, de orthodoxe kringen. Maar ja, hij heeft het toch vol weten te houden. En hij groeide uit tot een van de betere cabaretiers uit het verleden.
7: Zeker, en ook hij was een ziener. Want er zijn echt conferences, die zou je vandaag de dag nog kunnen gebruiken.
6: Ja, precies. En hij was daarnaast ook een taalkunstenaar. Ook dat
7: ja.
6: Hij kon zeer goed met het Nederlands. Hij begon overigens, en dat weten heel veel mensen niet, maar hij is ooit begonnen als nieuwslezer bij het ANP. Ja, dit is de Radio Nieuwsdienst, verzorgd door het ANP. Oude luisteraars weten dat allemaal nog. Prachtig mooi. De Fons Jansen dus. Je bent maar eenmaal jong. Geniet er dus maar van. Ja, dat is zo'n kreet. En dit is Celia Rombly. Hemel en aarde. Pas wel een beetje bij Fons, hè.

0: Ja, ze deed ooit mee aan het Songfestival.
1: En, met dit liedje.
0: Met dit liedje. En later zou ze nog opzien baren ook een keer dat zij de juryuitslag mocht bekendmaken toen Treintje Oosterhuis meedeed. En Treintje had oorspronkelijk een hele gewaagde jurk. En dat mocht toen op een gegeven moment niet. Of men vond dat te erg. En toen moesten ze anders aankleden, weet ik nog. En toen moest Edcilia, die zou de uitslag van de Nederlandse jury doen. En toen had ze een jurk aan. Dat was wel even een statement toen de tijd. Vond ik wel erg leuk.
1: Ja, dan had ze die jurk.
0: Die jurk aan. Die jurk die voor Treintje dus niet mocht.
1: Helemaal te gek.
0: Ja, die had zij toen op een gegeven moment wel aan. Prachtig mooi. Nou, daar hebben we het over gehad. En we gaan nu ons kijktoestel, lieve kijkbuiskinderen, verplaatsen naar Zandvoort Noord.
2: Dit is het overzicht van het mosterdzaadje voor de komende week.
1: Ja, het mosterdzaadje. Op vrijdag 11 september om 8 uur 's avonds. Ze blijft verbazen. De jonge violiste Vivian Giesberts. Samen met pianist Sergei Smirnov weet ze dan aankomende vrijdag weer een pakkend programma neer te zetten in het mosterdzaadje. Vivian Giesberts speelt viool en Sergei Smirnov speelt piano. En ze spelen werken van Hindemith, Andrew Norman, Beethoven, Frank en Chimanowski. Het is wel een heel bijzonder programma. Aanstaande vrijdagavond dus om 8 uur. Dan gaan we naar zondag 13 september. En dat is om 3 uur 's middags. Dan speelt daar duo Fleury. En dat is Eva Koskinen en Marguerite de Waal. En zij spelen werken van Scarlatti, Mozart, Carlos Misans, Turina, Albanese en De Falla. En ze vormen deze twee violisten, Eva Koskinen en Marguerite de Waal, vormen al een flink aantal jaren duo Fleury. En ze spelen echt overal en echt overal in Europa. Het zijn geen muzikanten uit de marge. En ja, het is als vanouds in het mosterdzaadje. Het is altijd heel gezellig daar. Het is een prachtig kerkje. En het is zeker de moeite waard om daar eens een keer een zondagmiddag of een vrijdagavond naartoe te gaan. De entree is in principe gratis. Wel wordt er na afloop een collecte gehouden. Met als richtlijn ongeveer €12,50. Kunt u dat niet missen, dan is ieder ander bedrag ook goed. En de opbrengst van deze collecte gaat geheel naar de muzikanten. Een parkeeradvies is parkeren is gratis. En dat kan aan het burgemeester Weertsplantsoen. En dat is echt vlakbij, dat is onderhoek.
2: Tot zover. Het liedje van de Sidekick.

0: Danny Lane als voorzanger van deze fantastische band. Hit uit 1965. Waarom heb je dit gekozen? Wat is jouw...
1: mijn motivatie hiervoor? Nou,
0: vertel.
1: Jij weet inmiddels ook wel dat ik naast alle heavy muziek... best wel ook heel veel favoriete normale popbands heb. En dit is er één van. Moody Blues, in mijn beleving zeg ik altijd van over pakweg een 100, 150 jaar, dan luisteren ze deze stukken. En met name nummers als Nights in White Satin en Questions. Echt, dat is klassiek dan.
0: Ja, dat klopt.
1: Maar dat is echt de klassieke muziek van de toekomst.
0: Maar dit was de praat je over meer de Moody Blues met Justin Hayward en zo. En dit was van voor die tijd eigenlijk.
1: Ja.
0: Met, zei ik al, met Danny Lane nog als voorzanger. En Danny Lane die stopte er in 1967 mee. En toen kwam Justin Hayward erbij, volgens mij samen met nog een paar van zijn kornuiten. En toen gingen ze inderdaad die semi-klassieke progrock kant op. En toen was het een aardige omschakeling. Days of Future Past was het eerste album wat zo
1: uitkwam.
0: Ja,
1: en dat is ook een waanzinnig nummer.
0: Ja, ook mooi. We gaan door met iets nieuws. En Boudewijn de Groot, dames en heren, blijft maar bezig, de man. En hij heeft geen nieuw album gemaakt, niet voor hemzelf. Maar hij is nog wel actief. Volgens mij heeft dat te maken met een stripverhaal voor kindjes. En waarmee hij samen met Jacco van der Steen de muziek maakt. En dat is ontzettend leuk. Dat is gewoon leuk. En dat album waar dat vanaf kon, dat vond ik bij de nieuwe releases. En ik denk, ik ga er gewoon een leuk liedje uitkiezen. Er staan allemaal leuke liedjes op. Een beetje op kindjes gericht natuurlijk. Want het hoort bij een of ander verhaal of een boekje of zo. Dat weet ik niet precies. Maar goed, hij schreef het dus, zei ik al, samen met Jacco van der Steen. En het liedje heet Denkende Honden.

0: leuk. Alleen die tekst wel. Echt vreselijk leuk. Het album heet Na de Verte. En ik zei het al, het heeft te maken met een boekje wat gemaakt wordt. Ik weet even niet. Dat moet ik eigenlijk maar eens even opzoeken. Hoe dat precies zit. Maar in ieder geval, de muziek maakte hij met Jaco van der Steen. Jaco van der Steen zou u kunnen kennen als volgens mij ex-lid van de Dutch Eagles. Daar zat hij vroeger in. En er zijn ook heel veel Beverwijkse zangers die hem kennen. Want hij leidt ook nog een koor hier in Beverwijk. Dus ontzettend leuk. Naar de Verte, Boudewijn de Groot en Jaco van der Steen. Die de muziek samen maakten. En het hele album staat vol met dit soort leuke liedjes. Naar de Verte heet het. En u kunt het terugvinden als u bijvoorbeeld op Spotify zit. Of op YouTube Music of waar dan ook. Dan kunt u het vinden. Leuk, gezellig. Sean McGowan.
1: Yeah, yeah.

0: McGowan heet de man. En het liedje heeft een eenvoudige titel, namelijk gewoon Yeah, Yeah. Ja, nou, eenvoudiger kan het niet. En jij hebt nog wat leuke informatie voor de luisteraars. Vertel eens even.
1: Ik heb het even opgezocht. Ja. Naar de Verte is een muzikaal kinderboek van Boudewijn de Groot. En het is gemaakt in samenwerking met Jaco van der Steen en Mark Jansen. Het boek bevat verhalende liedjes over dieren in en rond het grote bos. En al die liedjes zijn of vrolijk of spannend en soms een beetje melancholiek. Het sluit aan bij eerdere muzikale kinderprojecten van deze artiesten. Ze hebben dit vaker.
0: Ja, ze hebben het al eerder gedaan. En dit is dus hun nieuwste project. En dat is vreselijk leuk. Ik heb die liedjes gehoord. Ja. Het album, zei ik al, dat kun je gewoon op de streaming audio diensten terugvinden. Ja. Naar de Verte heet het. En het is gewoon leuk.
1: Ja, en ook verkrijgbaar. Wilt u een leuk, misschien voor de komende Sint-Nicolaas feesten, een leuk cadeautje voor uw kleinkind bijvoorbeeld.
0: Ja, dan is dit een leuk cadeau.
1: En verkrijgbaar bij de boekhandel.
0: Oh. Zo is dat. Ja. Nog eens een keer. Boek met cd erbij. Hoe mooi kan je het hebben? Goed, even kijken. Het is wederom tijd voor de actualiteit.
2: Het regionieuws hoor je in Eindeloos Eimond.
1: Kan een veerdienst tussen de Eimond en Amsterdam ooit echt terugkeren? Volgens de gemeente Velsen zijn de kansen klein. Ondernemersvereniging OV Eimond ziet dat echter anders. Voorzitter Leen Wisker vindt dat een verbinding over water meer is dan alleen een vervoerslijn. Volgens hem kan zo'n verbinding ook veel betekenen voor de bereikbaarheid en de economie van onze regio. Het is al 12 jaar geleden dat de snelbootverbinding tussen IJmuiden en Amsterdam uit de vaart ging. Maar veel inwoners missen hem nog dagelijks. En zeker nu files en werkzaamheden regelmatig voor opstoppingen zorgen, blijft de vraag naar een nieuwe verbinding over water terugkeren. En daarom vroeg de gemeenteraad vorig jaar aan het college om een onderzoek te doen naar de kansen voor een veerdienst of eventueel een watertaxi. Alles bij elkaar concludeert het college dat het moeilijk is voor ondernemers om een rendabele dienst op te zetten. En de ondernemers zelf in de persoon van voorzitter Leen Wisker betwijfelen dat dus. De Heemskerkse Jumbo-bedrijfsleider die een gewapende overvaller klemreed, is nu zelf verdachte van zware mishandeling. De man moest zich melden op het politiebureau in Haarlem. In het dorp stuit dat besluit op fel onbegrip, want hoe kan iemand die zijn eigen personeel te hulp schiet en beschermt daarmee ineens als dader worden behandeld? In de supermarkt op het Heidenplein draaide het werk intussen gewoon door, maar het personeel moest het even zonder leidinggevende stellen. Terwijl medewerkers achter de kassa stonden met de herinnering aan het zwaaiende mes nog vers in het geheugen, zat hun baas op het politiebureau. Op de Heemskerkse sociale media en op straat kiezen dorpsbewoners massaal partij voor deze manager. De man sprong na een noodtelefoontje in zijn auto en reed de vluchtende overvaller met lage snelheid klem. En daarbij brak de dader zijn enkel. Op zondag 20 september organiseert Natuurmonumenten een bunkerdoedag voor gezinnen met kinderen in Nationaal Park Zuid-Kennemerland. En tijdens een avontuurlijke tocht langs bunkers, schuilputten en loopgraven ontdekken kinderen hoe soldaten tijdens de Tweede Wereldoorlog leden. Onderweg voeren ze opdrachten uit, krijgen ze een geheimschrift en mogen ze een bunker van binnen bekijken. De activiteit is met name geschikt voor kinderen tussen de 6 en 12 jaar en hun ouders en schoonouders. Zoals gezegd, dat is op zondag 20 september in Nationaal Park Zuid-Kennemerland en de ingang is dan Midden Herenduin in Driehuis. Starten kan tussen 10:30 en 2:30 en u hoeft niet te reserveren. Noord-Hollandse melkveehouders kunnen meedoen aan een nieuw coachingstraject. Het traject sluit aan bij de afspraken die de provincie en de landbouworganisaties hebben gemaakt om de stikstofuitstoot in 2035 met 30% te verminderen ten opzichte van 2019. Inmiddels is 18% reductie bereikt. Met persoonlijke begeleiding, kennisuitwisseling en eenvoudige maatregelen ondersteunt het traject melkveehouders om daar vanuit hun eigen bedrijfsvoering aan bij te dragen. Het traject is bedoeld voor biologische en gangbare melkveehouders uit heel Noord-Holland. En deelname hieraan is volledig kosteloos. Connection schrijft zich niet in voor de nieuwe busconcessie in Noordwest-Noord-Holland en verdwijnt daarmee na ruim 20 jaar uit de regio. Arriva is de enige vervoerder die een bod heeft gedaan. Vanaf juli 2028 rijdt er dus vrijwel zeker een andere vervoerder door Velsen, Beverwijk, Heemskerk, Kastikum en Zuid-Kennemerland. De vervoerder noemt de risico's en onzekerheden in het openbaar vervoer te groot om zich voor 13 jaar vast te leggen. En wat een nieuwe vervoerder betekent voor de dienstregeling, tarieven en materieel wordt pas duidelijk als de gunning rond is. Voor Kennemerland is het intussen wel een breekpunt. Na ruim 20 jaar verdwijnt een naam uit het straatbeeld die voor veel inwoners van de Eimond simpelweg samenviel met de bus zelf. En tot zover, met dank aan onze eigen redactie en het Beverwijker Dagblad.
2: Je hoort het weerbericht in Eindeloos Eimond.
1: En het weerbericht is van regioweer.wordpress.com, samengesteld door weerman Rico Schreuder. Het is vandaag bewolkt en vanuit het westen volgt enige tijd regen. Vanmiddag trekt de regen naar het oosten weg en dan volgen nog enkele buien. Er waait een matige aan zee vrij krachtige zuidwestenwind en het wordt 18 tot 21 graden. Later op de dag door alle regen wordt het dan wat minder warm. Morgen komt het tot talrijke buien en deze buien kunnen gepaard gaan met onweer. Er staat een matige aan zee vrij krachtige westenwind en het wordt 17 tot 18 graden.
3: Onguur of zomers, nat of droog. Dit was het weerbericht.

Ja, het liedje heet groot. En ik vind het is Miss Montreal, of San Hans, net wat je wilt. Ik vind het een leuk liedje, maar het enige nadeel vind ik dat het is zo verschrikkelijk volgedouwd met... Dat hoor je tegenwoordig wel vaker. Het zit zo verschrikkelijk vol met allerlei effecten en instrumentarium dat je de tekst bijna niet meer verstaat. Dat de stem gewoon in een enorme brei terechtkomt. Maar goed, oké. Okay. Het mag. Het is de stijl van tegenwoordig. Dus dat zullen we dan maar weer accepteren. Niet waar? Ja. Goed. Even kijken. Ja, dat was San Hans dus. Oftewel Miss Montreal. En het liedje heet Groot. En even kijken. Wat gebeurt er nu ineens? Hey. Oh, wacht even. Moet even. Ik heb geen stroom. We moeten even ingrijpen, dames en heren, want er gaat iets niet goed met mijn computertje. Die heeft geen stroom, staat er ineens. Nou, dan doen we het blijven zo. Hè? Zeggen we gewoon next, zeggen we dan. Maar dat doet het ook niet. Nou, dan weet ik het allemaal niet. Oh, nou is hij er weer. We hebben weer stroom. Nou, dan kunnen we ook wel weer doorgaan. Zo kan dat dan wel weer. Zo moet het. Moet altijd wel wat fout gaan in de radiowereld. En waarom ook niet. Het mag allemaal gewoon. Dus ik zoek weer even het knopje. En dan krijgt u Aerosmith.

En het was een klein snoertje wat een beetje los had. Maar iets. En dan krijg je ineens een melding van... Nee, je moet je aansluiten, je batterij is leeg. Ja, dat kan dan gebeuren natuurlijk. Aerosmith was dat. En nummer dat heet Dream On. We gaan naar Genesis. Ja, en dan bedoel ik niet naar de Bijbel. Maar we gaan gewoon naar Genesis, de band. Er is een, het is een beetje merkwaardig. Ik kwam een zogenaamde nieuwe release tegen. Althans, daar stond hij in. En ik denk, oh, ik ga toch even verder, spitten. Want geloofde het niet helemaal dat het nieuw was. Nou, dat bleek ook niet zo te zijn. Het gaat over het nummer In Limbo. En dat komt van het album Genesis in Revelation. En dat album dat dateert uit 1969. Het is geschreven door Peter Gabriel, Tony Banks, Mike Rutherford en Anthony Phillips. De zang is van Peter Gabriel. Toetsen Tony Banks, de gitaar en de bas Anthony Phillips en Mike Rutherford. En de drums John Silver. En dan hebben we ook nog een fluit die erin zit. En die is dan weer van Peter Gabriel. Nou is er dus 2026, wat ze dus wel vaker noemen. Er is dus een 2026 van verschenen. Van dit nummer In Limbo van Genesis. En die gaat u nu horen.

het nummer dat Purpose uit 1969 en van het album Genesis in Revelation. En dat is de zogenaamde 2026 mix. En dat gebeurt natuurlijk wel vaker, dat die oude nummers een beetje opgepoetst worden. En ja, dan klinkt het weer een beetje als in deze tijd. Nou, de oude bezetting dus nog met Peter Gabriel nog als zanger. En dan gaan we nu, neem ik je nu even in mijn armen. Oh nee, het is anders. Ik moet in jouw armen.

0: special. En nummer dat heet In Your Arms. En I miss you so. Ja, I miss you so. Nou, het is toch wat. Vreselijk, hè? Je wordt gemist, hoor je dat?
1: Ja, ik hoor het.
0: Ja, nou, je mist je veel tijd meer, maar ik ga toch dit nummer nog even inzetten. Ik weet niet hoe lang het duurt, maar dat komt allemaal goed. In Barcelona, dames en heren, is Gaudi natuurlijk een hele grootheid. En er staat een hele grote kerk, La Sagrada Familia. Daar zijn ze nog steeds aan het bouwen. En een aantal jaren geleden heeft de heer Alan Parsons een heel album gemaakt, gewijd aan Gaudi. En dit nummer heet dan ook, en dat is het laatste wat we gaan draaien, La Sagrada Familia, Alan Parsons Projects.

0: Nou, en ik beloof u dat ik later hem in het lijstje staan. Zodat we hem volgende keer misschien nog eens een keer helemaal kunnen draaien. Want hij duurt nogal lang. Hij duurt bijna 8 minuten. Maar het is wel vreselijk mooi. La Sagrada Familia, dat is die grote kerk in Barcelona. Ontworpen door Gaudi. En die heeft overigens een hele grote rol in Barcelona vervuld. Want er staat heel veel van hem. De volgende keer gaan we hem helemaal draaien, denk ik. Nu is het tijd om afscheid te nemen. Wat wou je zeggen nog? Je zei nog iets?
1: Ik zei daarom is het ook zo'n weergeloos mooie stad.
0: Ja,
1: ja.
0: Precies. Dankzij Gaudi. En Alan Parsons heeft daar een tijdje geleden, in de 80 jaren geloof ik, een album van gemaakt. Of in de 90 jaren. Het is een van de laatste albums van Alan Parsons trouwens. Goed, we gaan eruit. We gaan nu een fijne dinsdag wensen. En ik zou maar binnen blijven, want het blijft regenen de hele middag. Wij gaan met
1: het is af en toe wel even droog.
0: Wij gaan in ieder geval droog naar huis. En ik hoop u vrijdag weer te zien. Morgen is Franker met een eindeloos eimand. Donderdag Pim. En vrijdag ben ik er weer als alles mee zit samen met Frank. Ik zou zeggen, maak er een mooie dag van. Bedankt voor het luisteren. En tot vrijdag. Dag.
1: Dag.

0: Voor een nieuwe e-bike ga je natuurlijk naar de echte specialist. Toon Beentjes in Heemskerk heeft voor iedereen de juiste elektrische fiets. Niet alleen recreatiefietsen, moederfietsen, bakfietsen en transportfietsen. Maar ook tourfietsen, sportieve racefietsen en stoere ATB's. Toon Beentjes is dé specialist voor alle moderne e-bikes. Met batterijen met een actieradius van soms wel 180 kilometer. Van jeugd tot senior, van transport tot sportief. Je vindt het aan de Marelaan in Heemskerk. Toon Beentjes, al meer dan 100 jaar de fietsspecialist.
1: Of u nu een gedeeltelijke prothese nodig heeft, een volledig gebit of een klikgebit, uw prothese moet comfortabel zitten en bij uw uiterlijk passen. Maar ook als u al een prothese heeft, vraagt uw gebit om aandacht en verzorging. Bij de tandprothetische praktijk van Ruud Lameris is maatwerk essentieel. Wij maken nieuwe protheses of verhelpen klachten aan uw bestaande gebit. Tandprothetische praktijk Lameris vindt u aan de Nelly van Kolstraat 6 in de wijk Breedweer in Heemskerk. Bel ons voor een afspraak en laat u vrijblijvend adviseren. 0251 23 24 77. Tandprotheticus Ruud Lameris. Altijd een oplossing die bij u past.
2: Iemand feliciteren of zomaar eens verrassen? 24 uur per dag een bloemstuk of boeket bestellen doe je gewoon via www.duinroos.nl.
3: Bloemsierkunst De Duinroos. Koningsstraat 21 in Beverwijk. Kijk op www.duinroos.nl.
4: Voor decoraties, ontwerp, reclameborden, promotiekleding, autoreclame en belettering zit u goed bij Van der Heijden Reclame. Niets is te gek. Meer weten? Bel 06 511 78625 of kijk op www.vanderheijdenreclame.nl. Als het bij Van der Heijden niet kan, vergeet het dan maar.
5: Straks meer informatie en muziek bij Eimond 360. Maar nu eerst het nieuws.
6: Michel Koenen met het NOS-journaal. In de buurt van Aken is de man opgepakt die wordt verdacht van de sabotageaanvallen op elektriciteitscentrales in Duitsland. Dat zou zijn gebeurd bij een verkeerscontrole. De politie was al een tijdje bezig met een klopjacht op de klimaatactivist van 48. Die had in brieven aan Duitse media de verantwoordelijkheid opgeëist voor een aantal aanvallen met explosieven. Een groep gedupeerde toeslagenouders en ondernemers doet aangifte tegen ambtenaren van het ministerie van Financiën en de Belastingdienst. Volgens de advocaat van de aangevers hebben ambtenaren bewijsmateriaal achtergehouden dat relevant was in het onderzoek naar het toeslagenschandaal. In april werd bekend dat de overheid een afgeschermde digitale bewaaromgeving had. Niet alle informatie zou zijn gedeeld met de onderzoekers. Volgens het kabinet was er geen sprake van opzet of strafbare feiten. Maar de gedupeerden zien wel genoeg reden om de aangifte te doen tegen de ambtenaren. De Eiffeltoren in Parijs is weer open voor publiek na de staking van gisteren. Personeel had het werk neergelegd vanwege een incident zaterdag. Toen stond een bezoek gepland van een groep hindoeïsten die geen contact wensten met vrouwen. Daarom had de leiding van de Eiffeltoren het vrouwelijke personeel gevraagd om zich niet te vertonen tijdens het bezoek. De beheerder heeft nu toegegeven dat dit een foute beslissing is geweest en dat de voorwaarden van de hindoeïstische groep nooit hadden mogen worden geaccepteerd. En opnieuw een kunstroof in Frankrijk, want in een stad vlakbij Nice zijn 4 schilderijen gestolen uit het Renoir Museum. Ze hadden een waarde van zo'n 9 miljoen euro. De dieven lieten er tijdens de vlucht wel 2 achter. Er is nu een klopjacht bezig op de daders. Vooralsnog is er nog geen spoor van. Het weer, heel langzaam trekt een groot regengebied van het noorden en westen van het land oostwaarts. Pas tegen de avond regent het in de Achterhoek en Limburg. De zon breekt ook af en toe door en het is 17 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
7: Trek in een lekker visje? Kom naar Eco Seafood op ons nieuwe adres aan de Halkade 48 in IJmuidenhaven. Elke vrijdag.

0: 2 kilo voor 5 euro. Gratis schoongemaakt. Ecoseafood.nl. Volg ons op onze socials, Instagram en Facebook. Ecoseafood. Spartelverse vis. Van de visafslag in de Eimond.
1: Je hebt ons gevonden. Eimond 360. Informatie, cultuur, regionaal nieuws en de beste muziek voor Heemskerk, Beverwijk en Velzen.

0: Dit is het nieuws van Eimond 360. Vrijdag is er een manifestatie bij de Tata Steel Academy in Velsen-Noord over de toekomst van Tata Steel en de Nederlandse maakindustrie. FNV, ondernemers en omwonenden steunen het Groen Staalplan dat schoner staal maken mogelijk maakt met 2 miljard overheidssteun. De Jumbo-bedrijfsleider in Heemskerk die een overvaller klemreed, is verdachte van zware mishandeling en moest zich melden bij de politie in Haarlem. Het personeel werkte zonder hem door. De burgemeester bezocht het plein en benadrukte dat eigen veiligheid voorop staat. De man is inmiddels weer vrij. Telstar kan woensdag tegen FC Twente gewoon beschikken over Nuk Vitorisson. De spits kreeg tegen SC Cambuur een rode kaart, maar de aanklager betaald voetbal heeft de zaak geseponeerd. De overtreding was niet ernstig genoeg voor een rode kaart. Het duel begint om 6:45 s'avonds in Enschede. De Beverwijkse hoefsmid Willem Otte werkt al 55 jaar met paarden en ijzer en is 70 jaar. Hij begon op zijn 15e en stopt nog niet. Het vak vraagt vakmanschap, gevoel voor paarden en liefde voor het werk. Willem heeft een vaste klantenkring. Tot zover het nieuws van Eimond 360. Nu terug naar de muziek.
1: Eimond 360.

0: Straks meer informatie en muziek bij Eimond 360. Maar nu eerst het nieuws.
1: Michel Koenen met het NOS-journaal. In de buurt van Aken is de man opgepakt die wordt verdacht van de sabotageaanvallen op elektriciteitscentrales in Duitsland. Dat zou zijn gebeurd bij een verkeerscontrole. De politie was al een tijdje bezig met een klopjacht op de klimaatactivist van 48. Die had in brieven aan Duitse media de verantwoordelijkheid opgeëist voor een aantal aanvallen met explosieven. Ook midden op de dag heeft Rusland aanvallen uitgevoerd op Oekraïne. Zo lag de hoofdstad Kiev afgelopen uur onder vuur. En vannacht werd de stad al aangevallen met ballistische raketten. Zeker 2 mensen kwamen om, 10 mensen raakten gewond. De aanvallen lijken samen te hangen met het vertrek van de Amerikaanse gezanten Witkoff en Kushner. Die waren in Kiev en Moskou om te onderhandelen over een einde aan de oorlog. De Eiffeltoren in Parijs is weer open voor publiek. Gisteren was de toeristische attractie dicht omdat zaterdag alle vrouwelijke medewerkers waren weggestuurd. Dat gebeurde omdat er een hindoeïstische delegatie geen contact wenste met vrouwen. En de beheerder van de Eiffeltoren geeft toe dat het een fout was om de eis van de groep te accepteren. En in de Eredivisie heeft FC Utrecht thuis een punt gepakt tegen Go Ahead Eagles. Vanmiddag werden de laatste 26 minuten van de wedstrijd uitgespeeld nadat die zaterdagavond was gestaakt bij een 3-1 voorsprong voor de Eagles. Fans van FC Utrecht die hadden vuurwerk en bekers op het veld gegooid. En vanmiddag in een leeg stadion maakte Utrecht al snel de aansluitingstreffer. Spits Stepanov die maakte vanaf de stip vlak voor tijd nog gelijk 3-3. Het weer nog. Heel langzaam trekt een groot regengebied van het noorden en westen van het land oostwaarts. Pas tegen de avond regent het in de Achterhoek en Limburg. De temperatuur die is 17 tot 25 graden. En vanavond gaat het in het hele land regenen. Morgen staat er een stevige wind, is er ook regelmatig zon en vooral in de middag af en toe een bui. Dit was het NOS Journaal.
2: De Filder en Wijnands elektrotechniek is vanaf 1969 tot heden uitgegroeid tot een totaal installateur waarbij kwaliteit en klanttevredenheid centraal staan. Zowel intern als extern wordt het personeel continu up-to-date gehouden door trainingen en bijscholing. De Filder en Wijnands elektrotechniek. Loggerstraat 33B in IJmuiden. Telefoon 0255 511 965. Of kijk op de website www.filder-wijnands.nl.
0: Je hebt ons gevonden. Eimond 360. Informatie, cultuur, regionaal nieuws en de beste muziek voor Heemskerk, Beverwijk en Velzen.

Dit is het nieuws van Eimond 360. Vrijdag is er een manifestatie bij de Tata Steel Academy in Velsen-Noord over de toekomst van Tata Steel en de Nederlandse maakindustrie. FNV, ondernemers en omwonenden steunen het Groen Staalplan dat schoner staal maken mogelijk maakt met 2 miljard overheidssteun. De Jumbo-bedrijfsleider in Heemskerk die een overvaller klemreed is verdachte van zware mishandeling en moest zich melden bij de politie in Haarlem. Het personeel werkte zonder hem door. De burgemeester bezocht het plein en benadrukte dat eigen veiligheid voorop staat. De man is inmiddels weer vrij. Telstar kan woensdag tegen FC Twente gewoon beschikken over Nukvi Thorisson. De spits kreeg tegen SC Cambuur een rode kaart, maar de aanklager betaald voetbal heeft de zaak geseponeerd. De overtreding was niet ernstig genoeg voor een rode kaart. Het duel begint om 6:45 s'avonds in Enschede. De Beverwijkse hoefsmid Willem Otte werkt al 55 jaar met paarden en ijzer en is 70 jaar. Hij begon op zijn 15e en stopt nog niet. Het vak vraagt vakmanschap, gevoel voor paarden en liefde voor het werk. Willem heeft een vaste klantenkring. Tot zover het nieuws van Eimond 360. Nu terug naar de muziek.

0: De Filder en Wijnands elektrotechniek is vanaf 1969 tot heden uitgegroeid tot een totaal installateur waarbij kwaliteit en klanttevredenheid centraal staan. Zowel intern als extern wordt het personeel continu up-to-date gehouden door trainingen en bijscholing. De Filder en Wijnands elektrotechniek. Loggerstraat 33B in IJmuiden. Telefoon 0255 511 965. Of kijk op de website www.filder-wijnands.nl.
1: Straks meer informatie en muziek bij Eimon 360. Maar nu eerst het nieuws.
2: Michel Koenen met het NOS-journaal. Het kabinet wil de licentie van Ongehoord Nederland intrekken. Dat heeft de directeur van de Omroep bekendgemaakt na een gesprek met minister Letschert. Die licht het besluit zo verder toe. Het gaat om een voorlopig besluit waar de Omroep nog op kan reageren. En Ongehoord Nederland heeft al gezegd het besluit te zullen aanvechten. De Omroep mag tot die tijd gewoon blijven uitzenden, totdat er een definitief besluit is gevallen. Ongehoord Nederland staat al langer onder verscherpt toezicht van het Commissariaat voor de Media. Ook tikte de NPO-ombudsman ON meerdere keren op de vingers voor het verspreiden van desinformatie. Demonstranten hebben vanmiddag het gebouw van de Tweede Kamer beklad. De politie heeft 2 personen aangehouden. Een actiegroep van Extinction Rebellion zegt achter het protest te zitten. Vanaf de publieke tribune verstoorden schreeuwende demonstranten ook het vragenuurtje. Daarop moesten alle bezoekers de zaal verlaten en het gebouw werd afgesloten. Ook midden op de dag heeft Rusland aanvallen uitgevoerd op Oekraïne. Zo lag de hoofdstad Kiev afgelopen uren onder vuur. Vannacht werd de stad al aangevallen met ballistische raketten. Zeker 2 mensen kwamen om, 10 mensen raakten gewond. De aanvallen lijken samen te hangen met het vertrek van de Amerikaanse gezanten Witkoff en Kushner. Die waren in Kiev en Moskou om te onderhandelen over een einde aan de oorlog. En Rijkswaterstaat is zeker tot en met morgen bezig met het verstevigen van de pijlers van de Hardenbergerbrug in de A28. Die moest gisteren acuut dicht voor al het verkeer nadat was gebleken dat er bij de pijlers te veel grind en zand was weggespoeld. Ook de scheepvaart onder de brug is gestremd. Het weer nog. Langzaam trekt een groot regengebied richting het oosten. Het is 17 graden in het westen tot nog lokaal 25 in Limburg. En vanavond gaat het in het hele land regenen. Morgen staat er een stevige wind, is er regelmatig zon en vooral in de middag af en toe een bui. Morgen is het een graad of 18. Dit was het NOS Journaal.
3: Trek in een lekker visje? Kom naar Eco Seafood op ons nieuwe adres aan de Halkade 48 in IJmuidenhaven. Elke vrijdag.

0: 2 kilo voor 5 euro. Gratis schoongemaakt. Ecoseafood.nl. Volg ons op onze socials, Instagram en Facebook. Ecoseafood. Spartelverse vis van de visafslag in de Eimond.
1: Eigen tijds wonen en slapen. Dat begint gewoon in Heemskerk bij Lubbers. Loop regelmatig binnen voor de nieuwste collecties. De zaak is veel groter dan je denkt. 2 verdiepingen en aan de achterkant vind je de mooiste slaapkamers. Mooi en de beste kwaliteit. Eigentijds wonen begint in de Gerrit van Assendelftstraat.
2: Lubbers wonen en slapen.
1: Neem een kijkje op lubberswonen.nl.
3: Voor decoraties, ontwerp, reclameborden, promotiekleding, autoreclame en belettering zit u goed bij Van der Heijden Reclame. Niets is te gek. Meer weten? Bel 06 511 78625. Of kijk op www.vanderheijdenreclame.nl. Als het bij Van der Heijden niet kan, vergeet het dan maar.
4: Je hebt ons gevonden. Eimond 360. Informatie, cultuur, regionaal nieuws en de beste muziek voor Heemskerk, Beverwijk en Velzen.

0: Dit is het nieuws van Eimond 360. Vrijdag is er een manifestatie bij de Tata Steel Academy in Velsen-Noord over de toekomst van Tata Steel en de Nederlandse maakindustrie. FNV, ondernemers en omwonenden steunen het Groen Staalplan dat schoner staal maken mogelijk maakt met 2 miljard overheidssteun. De Jumbo-bedrijfsleider in Heemskerk die een overvaller klemreed is verdachte van zware mishandeling en moest zich melden bij de politie in Haarlem. Het personeel werkte zonder hem door. De burgemeester bezocht het plein en benadrukte dat eigen veiligheid voorop staat. De man is inmiddels weer vrij. Telstar kan woensdag tegen FC Twente gewoon beschikken over Nukvi Thorisson. De spits kreeg tegen SC Cambuur een rode kaart, maar de aanklager betaald voetbal heeft de zaak geseponeerd. De overtreding was niet ernstig genoeg voor een rode kaart. Het duel begint om 6:45 s'avonds in Enschede. De Beverwijkse hoefsmid Willem Otte werkt al 55 jaar met paarden en ijzer en is 70 jaar. Hij begon op zijn 15e en stopt nog niet. Het vak vraagt vakmanschap, gevoel voor paarden en liefde voor het werk. Willem heeft een vaste klantenkring. Tot zover het nieuws van Eimond 360. Nu terug naar de muziek.
1: Voor Velzen, met IJmuiden, Velzenbroek en Zandpoort. Dit is Eimond 360. Alles om je heen.

0: Voor een nieuwe e-bike ga je natuurlijk naar de echte specialist. Toon Beentjes in Heemskerk heeft voor iedereen de juiste elektrische fiets. Niet alleen recreatiefietsen, moederfietsen, bakfietsen en transportfietsen, maar ook tourfietsen, sportieve racefietsen en stoere ATB's. Toon Beentjes is dé specialist voor alle moderne e-bikes. Met batterijen met een actieradius van soms wel 180 kilometer. Van jeugd tot senior, van transport tot sportief. Je vindt het aan de Marelaan in Heemskerk. Toon Beentjes, al meer dan 100 jaar de fietsspecialist.
1: Wil je echt mooi slapen? In een echt goed bed vind je jouw verdiende nachtrust. Kwaliteitsmatrassen die echt goed liggen. En je hele slaapkamer in prachtige afgestemde kleuren. Loop eens wat vaker binnen bij Lubbers. Er zijn altijd nieuwe collecties. De adviseurs hebben goede ideeën hoe jouw slaapkamer eruit gaat zien.
2: Lubbers wonen en slapen.
1: Neem een kijkje op lubberswonen.nl.
3: De Vilder en Wijnands elektrotechniek is vanaf 1969 tot heden uitgegroeid tot een totaal installateur waarbij kwaliteit en klanttevredenheid centraal staan. Zowel intern als extern wordt het personeel continu up-to-date gehouden door trainingen en bijscholing. De Vilder en Wijnands elektrotechniek, Loggerstraat 33B in IJmuiden. Telefoon 0255 511 965 of kijk op de website www.filder-wijnands.nl.
4: Straks meer informatie en muziek bij Eimon 360. Maar nu eerst het nieuws.
5: Robert Baltus met het NOS Journaal. Bosnië zet twee diplomaten uit Servië het land uit. De Bosnische regering is kwaad omdat zeker 6 Servische ministers de uitvaart hebben bijgewoond van oorlogsmisdadiger Ratko Mladic. Bij de uitvaart waren enkele duizenden mensen. De Bosnische minister van Buitenlandse Zaken zegt dat de aanwezigheid van de Servische ministers elke rode lijn heeft overschreden. De voormalige generaal Mladic overleed vorige maand in Den Haag, waar hij levenslang in de cel zat voor onder meer genocide en oorlogsmisdaden tijdens de Bosnische burgeroorlog in de jaren 90. Het kabinet wil de licentie van Ongehoord Nederland intrekken. Minister Letchert zegt in een toelichting dat er duidelijke regels zijn voor omroepen die met belastinggeld worden gefinancierd. En als je die steeds niet nakomt, dan houdt het een keer om, zegt ze. Het gaat om een voorlopig besluit waar de omroep nog op kan reageren. Ongehoord Nederland heeft al gezegd het besluit te zullen aanvechten. De omroep mag gewoon blijven uitzenden totdat het definitieve besluit is gevallen. Ongehoord Nederland staat al langer onder verscherpt toezicht van het Commissariaat voor de Media. Ook tikte de NPO-ombudsman, ON, meerdere keren op de vingers voor het verspreiden van desinformatie. Tijdens het vragenuur in de Tweede Kamer heeft de voorzitter de publieke tribune laten ontruimen. De vergadering werd 3 keer kort na elkaar verstoord door schreeuwende bezoekers. Het was een pro-Palestijns protest. Er werd onder meer geschreeuwd toen PVV-leider Wilders sprak. Later werden voor het Tweede Kamergebouw 2 activisten aangehouden die de hoofdingang hadden beklad. Het weer. Regen trekt over het westen en noorden richting Duitsland. Vanavond regent het in het hele land. Vannacht opklaringen. Aan zee trekt de wind aan. Morgen een stevige wind en 's morgens buien. De zon breekt zo nu en dan door. En vooral in de middag valt opnieuw geregeld een bui. Het is 17 tot 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
6: Trek in een lekker visje? Kom naar Eco Seafood op ons nieuwe adres aan de Halkade 48 in IJmuidenhaven.

0: pakketje. 2 kilo voor €5. Gratis schoongemaakt. Ecoseafood.nl. Volg ons op onze socials, Instagram en Facebook. Ecoseafood. Spartelverse vis van de visafslag in de Eimond.
1: Je hebt ons gevonden. Eimond 360. Informatie, cultuur, regionaal nieuws en de beste muziek voor Heemskerk, Beverwijk en Velzen.

Dit is het nieuws van Eimond 360. Vrijdag staat in Velzen-Noord een manifestatie over de toekomst van Tata Steel en de Nederlandse maakindustrie. FNV, ondernemers en omwonenden steunen het Groen Staalplan, dat schoner staal maken wil met 2 miljard overheidssteun. De Tweede Kamer beslist nog. De Jumbo-bedrijfsleider in Heemskerk die een overvaller klem reed, is nu verdachte van zware mishandeling en moest zich melden bij de politie in Haarlem. Het personeel werkte zonder hen door. De burgemeester bezocht het plein en benadrukte dat eigen veiligheid altijd voorop staat. De haven van IJmuiden toont stoere bedrijvigheid, maritieme historie en indrukwekkende waterwerken. In een nieuwe aflevering van Eimond uit de lucht zie je het havengebied vanuit de lucht. Met beelden van het Forteiland, de Trawlerkade, de Kleine Vuurtoren, jachthaven Seaport Marina, het Zee- en Havenmuseum en de sluizen. Telstar kan woensdag tegen FC Twente gewoon beschikken over Nuk Vitorison. De spits kreeg tegen SC Cambuur een rode kaart, maar de aanklager Betaald Voetbal heeft de zaak geseponeerd. De overtreding was niet ernstig genoeg voor een rode kaart. Het duel begint om 6:45 s'avonds in Enschede. Tot zover het nieuws van Eimond 360. Nu terug naar de muziek.

0: Voor een nieuwe e-bike ga je natuurlijk naar de echte specialist. Toon Beentjes in Heemskerk heeft voor iedereen de juiste elektrische fiets. Niet alleen recreatiefietsen, moederfietsen, bakfietsen en transportfietsen, maar ook tourfietsen, sportieve racefietsen en store ATB's. Toon Beentjes is dé specialist voor alle moderne e-bikes. Met batterijen met een actieradius van soms wel 180 kilometer. Van jeugd tot senior, van transport tot sportief. Je vindt het aan de Marelaan in Heemskerk. Toon Beentjes, al meer dan 100 jaar de fietsspecialist.
1: Straks meer informatie en muziek bij Eimond 360. Maar nu eerst het nieuws.
2: Robert Baltus met het NOS-journaal. Partijen in de Tweede Kamer zijn boos dat er nog altijd geen aanpak is voor overlastgevende Syriër. De man van 18 is 4 jaar in Nederland. In die tijd heeft hij al 114 keer in aanraking geweest met de politie. PVV-leider Wilders wil weten waarom de man nog niet is veroordeeld en teruggestuurd. Ook veel andere partijen zijn verbaasd. De staatssecretaris noemt dit soort gevallen van criminaliteit onacceptabel, maar zegt niet in te kunnen gaan op individuele gevallen. De SP in Gouda wil weten of het stadsbestuur kan ingrijpen bij nieuwe kledingregels van een middelbare school. Vanaf dit schooljaar mogen leerlingen niet meer op school verschijnen in trainingspakken, joggingbroeken, windjacks en sportbroekjes. De directeur vindt dat vrije tijdskleding niet passend is. Ze denkt dat de kleding die leerlingen dragen ook invloed heeft op het gedrag. Ook moeten leerlingen zo beter voorbereid op stage. Leerlingen krijgen tot de herfstvakantie om hun kleding aan te passen. De SP in Gouda vindt de regels betuttelend. En duizenden treinreizigers die in de zomer reisden met het goedkopere treinabonnement moeten vanaf deze maand mogelijk het volle tarief betalen. Deze zomer reisden ze voor €49 per maand en dat wordt nu het normale tarief van €128. Wie dat niet wil, kan het abonnement bij de NS dagelijks opzeggen. Het weer, vanavond nog wat regen, maar vannacht klaart het op. Morgen een stevige wind, het wordt zo'n 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Of u nu een gedeeltelijke prothese nodig heeft, een volledig gebit of een klikgebit, uw prothese moet comfortabel zitten en bij uw uiterlijk passen. Maar ook als u al een prothese heeft, vraagt uw gebit om aandacht en verzorging. Bij de tandprothetische praktijk van Ruud Lameris is maatwerk essentieel. Wij maken nieuwe protheses of verhelpen klachten aan uw bestaande gebit. Tandprothetische praktijk Lameris vindt u aan de Nelly van Kolstraat 6 in de wijk Breedweer in Heemskerk. Bel ons voor een afspraak en laat u vrijblijvend adviseren. 0251 23 24 77. Tandprotheticus Ruud Lameris. Altijd een oplossing die bij u past.
4: Iets goed te maken? Een bloemetje doet wonderen. Of maak een keuze uit de fraaie cadeauartikelen op www.duinroos.nl.
5: Bloemsierkunst De Duinroos. Koningsstraat 21 in Beverwijk. Kijk op www.duinroos.nl.
6: Je hebt ons gevonden. Eimond 360. Informatie, cultuur, regionaal nieuws en de beste muziek voor Heemskerk, Beverwijk en Velzen.
7: Het allerbeste uit 5 decennia populaire muziek. Welkom

Tom Helsen. De twinkel in mijn ogen zou dat de Sun and Rise zijn. Hoi, ik ben Emmy. En dit is een platenkast opgedragen aan de lente. En dan vind ik ook dat Olita Adams daarin hoort. Want die hoopt op mooi weer. The Window of Hope.

dames. Hebben we de jurkjes al uit het stof gehaald en door de droger gejaagd. En, voor de zomerse feestjes. Lekker de heupjes los op het strand en zo. Oh, ziet er alweer helemaal uit. Mij hangt alles alweer klaar. De luxe jurkjes achter in de kast en de daagse jurkjes voor in de kast. Van Amstel is klaar voor de zomer. Wat hebben we hier? Nou, ABBA natuurlijk.

Dat zul je een tijd niet gehoord hebben. The Simple Minds, Someone, Somewhere in Summertime. Ik denk dat Simple Minds qua populariteit een beetje wat toen was, wat Coldplay nu is. Dan maak ik even een mooi bruggetje naar een fraai nummer. En dat heet Paradise.

Zie je het helemaal voor je. Lekker cruisen over de boulevard van Zandvoort, die eigenlijk in Bloemendaal ligt. Ja, serieus. En het zonnetje. En ach, heerlijk. Nou, ik heb hier nog iets, en dat is wel een must voor sommige mensen. Ja, niet helemaal voor mij. Ik hou veel van reizen. Maar er zijn mensen die zweren bij de caravan. Nou, ik zal niet Herman Bekien opzetten, want dan krijgen mensen tranen in hun ogen. Dus heb ik maar gekozen voor IJsley Jasper en IJsley. Dat was gewoon deel van de IJsley Brothers.

Mijn grote vriend John Legend. Hij trad dus op in een park. Danste met een mooie Surinaamse waarschijnlijk. Met ronde vormen. Het was het Westerpark. En dat was onvergetelijk. Helaas is het van YouTube afgehaald, maar het was wereldnieuws. Nu was ik bijna iets vergeten. Maar René en Ferry die zaten er al op te wachten. De Nederlandse. Nou, ik heb er weer een hoor. André van Duin. Maar wel een gewone vrolijke.

Ja, ik ga wat zeggen. Nou, die koffie van meneer Sterkenstans is ook zo lekker. Dat, ja, dan weet je het af en toe niet meer. Even denken hoor, want ik heb zoveel mooie muziek. Maar ik moet nu wel weer een oude. Ja, Stevie Wonder, waarom niet? Dus, past wel in de platenkast, dacht ik zo. En jij bent het zonnetje, meneer Sterkenstans. Als je maar van die lekkere koffie brengt.

0: Dat was Stevie Wonder en The Sunshine of My Life. Maar zonnetjes, ik zie dat het al... Is het al tijd om in te pakken? Ik kan ook niks zonder meneer Sterkestand. Je snapt wel waar ik plaatjes voor hem draai. Ja, ik ga gewoon alvast afscheid nemen. Dan kunnen jullie alvast nog even lekker naar wat muziek luisteren. Wat dacht je van deze? Van Quincy Jones en diverse anderen, waaronder de late great Barry White. Dit heet The Secret Garden. En hoe was het talentenkast? Laat het eens weten. @Ellie van Amstel op Twitter of op Facebook of op de mail. Of zie maar.
1: Tell me a secret.

0: Voor decoraties, ontwerp, reclameborden, promotiekleding, autoreclame en belettering zit u goed bij Van der Heijden Reclame. Niets is te gek. Meer weten? Bel 06 511 78625. Of kijk op www.vanderheijdenreclame.nl. Als het bij Van der Heijden niet kan, vergeet het dan maar.
1: Of u nu een gedeeltelijke prothese nodig heeft, een volledig gebit of een klikgebit, uw prothese moet comfortabel zitten en bij uw uiterlijk passen. Maar ook als u al een prothese heeft, vraagt uw gebit om aandacht en verzorging. Bij de tandprothetische praktijk van Ruud Lameris is maatwerk essentieel. Wij maken nieuwe protheses of verhelpen klachten aan uw bestaande gebit. Tandprothetische praktijk Lameris vindt u aan de Nelly van Kolstraat 6 in de wijk Breedweer in Heemskerk. Bel ons voor een afspraak en laat u vrijblijvend adviseren. 0251 23 24 77. Tandprotheticus Ruud Lameris. Altijd een oplossing die bij u past.
2: De Filder en Wijnands elektrotechniek is vanaf 1969 tot heden uitgegroeid tot een totaal installateur waarbij kwaliteit en klanttevredenheid centraal staan. Zowel intern als extern wordt het personeel continu up-to-date gehouden door trainingen en bijscholing. De Filder en Wijnands elektrotechniek. Loggerstraat 33B in IJmuiden. Telefoon 0255 511 965. Of kijk op de website www.filder-wijnands.nl.
3: Straks meer informatie en muziek bij Eimond 360. Maar nu eerst het nieuws.
4: Rob Walters met het NOS Journaal. Het Openbaar Ministerie heeft straffen van 30 en 20 jaar cel geëist tegen een man uit Woudenberg en zijn ex-vrouw. Ze worden verdacht van het honderden keren ernstig seksueel misbruiken van kinderen op wie zij pasten. Sommige slachtoffertjes werden daarbij gedrogeerd met GHB. De kinderen waren 0 tot 10 jaar. Het ging om 5 meisjes en een jongetje. Naast de celstraf eist het OM ook TBS met dwangverpleging. Het kabinet wil de licentie van Ongehoord Nederland intrekken. Dat heeft minister Letchert laten weten aan omroepdirecteur Peter Flemmings. Ongehoord Nederland heeft al gezegd het besluit aan te zullen vechten. De omroep kan blijven uitzenden tot er een definitief besluit is gevallen, zegt Flemmings.
5: Ik zie geen enkele juridische grond om dat niet meer te doen.
6: Als je als publieke omroep in het bestel zit, dan heb je je te houden aan een aantal regels. Als je dat niet doet, dan hoor je er gewoon niet in thuis.
7: Dat normaliseren van Hitler-gedachtegoed en nazi-gedachtegoed, nee, dat kan echt niet.
4: Ongehoord heeft zich steeds niet aan de regels van het publieke bestel gehouden, zegt de minister. Hongarije wil 10 medewerkers van de Russische ambassade in Boedapest uitzetten. Ze worden verzocht te vertrekken, zegt de Hongaarse buitenlandminister. De diplomaten worden ervan beschuldigd zich niet aan de regels te hebben gehouden. Dinsdag werd al een Rus aangehouden op beschuldiging van spionage. Het besluit duidt op een andere koers door Hongarije na jaren van nauwe banden met Moskou. Hongarije benadrukt dat het een diplomatieke betrekking met Rusland wil behouden, maar Rusland zegt passende maatregelen te treffen. Het Verenigd Koninkrijk, Frankrijk en Canada komen ook met het importverbod op goederen van de bezette westelijke Jordaanoever. Producten uit Israëlische nederzettingen mogen niet meer worden ingevoerd. Ook worden er sancties tegen bedrijven en personen die de illegale nederzettingen faciliteren. De maatregelen gaan over ongeveer een half jaar in. Ook 9 andere Europese landen overwegen sancties. Nederland kwam al eerder met een importverbod. Reden voor de maatregelen zijn het toenemende aantal illegale nederzettingen en het toenemend geweld door kolonisten. Het weer, vanavond nog regen, maar vannacht klaart het op. Morgen een stevige wind met aan zee windstoten tot 80 km per uur. Dit was het NOS Journaal.
8: Voor een nieuwe e-bike ga je natuurlijk naar de echte specialist. Toon Beentjes in Heemskerk heeft voor iedereen de juiste elektrische fiets. Niet alleen recreatiefietsen, moederfietsen, bakfietsen en transportfietsen. Maar ook tourfietsen, sportieve racefietsen en store ATB's. Toon Beentjes is dé specialist voor alle moderne e-bikes. Met batterijen met een actieradius van soms wel 180 kilometer. Van jeugd tot senior, van transport tot sportief. Je vindt het aan de Marelaan in Heemskerk. Toon Beentjes, al meer dan 100 jaar de fietsspecialist.
3: Je hebt ons gevonden. Eimond 360. Informatie, cultuur, regionaal nieuws en de beste muziek voor Heemskerk, Beverwijk en Velzen.

0: Voor een nieuwe e-bike ga je natuurlijk naar de echte specialist. Toon Beentjes in Heemskerk heeft voor iedereen de juiste elektrische fiets. Niet alleen recreatiefietsen, moederfietsen, bakfietsen en transportfietsen, maar ook tourfietsen, sportieve racefietsen en stoere ATB's. Toon Beentjes is dé specialist voor alle moderne e-bikes. Met batterijen met een actieradius van soms wel 180 kilometer. Van jeugd tot senior, van transport tot sportief. Je vindt het aan de Marelaan in Heemskerk. Toon Beentjes, al meer dan 100 jaar de fietsspecialist.
1: Straks meer informatie en muziek bij Eimond 360. Maar nu eerst het nieuws.
2: Robert Baltus met het NOS Journaal. Het vliegverkeer in het Verenigd Koninkrijk komt langzaam weer op gang na een grote stroomstoring bij de luchtverkeersleiding. Honderden vluchten konden niet vertrekken. De problemen waren overal in het VK, zegt deze verslaggever van Sky News.
3: The stretch is all the way from Glasgow and Edinburgh right the way down to Jersey. It's affected airports like Heathrow, where I am, Gatwick, Stansted, Birmingham, East Midlands. It has had a far-reaching impact.
2: Ook op Schiphol werden vanmiddag tientallen vluchten geschrapt vanwege de storing. Het Verenigd Koninkrijk komt met een importverbod op goederen uit Israëlische nederzettingen op de bezette westelijke Jordaan-oever. Reden voor de maatregelen zijn het groeiend aantal illegale nederzettingen en het toenemende geweld door kolonisten. Ook Frankrijk en Canada stellen zo'n verbod in. In Nederland bestond het al. Een groep gedupeerde toeslagenhouders doet aangifte tegen het ministerie van Financiën en de Belastingdienst. Ze zeggen dat ambtenaren bij het onderzoek naar de toeslagenschandaal bewijsmateriaal hebben achtergehouden. Strafrechtsadvocaat Marijn van Leeuwen wil die informatie inzien.
4: Mensen zijn 10 tot 15 jaar van hun leven kwijtgeraakt. Komen dan in een procedure terecht om hun recht te halen, om genoegdoening te krijgen in de vorm van een schadevergoeding. Naar nu blijkt hebben ze mogelijk geprocedeerd met onvolledige dossiers. Maar hebben rechters bijvoorbeeld ook mogelijk uitspraken gedaan op basis van onvolledige dossiers?
2: Het achterhouden van informatie gebeurde volgens het kabinet niet met opzet. 3 Nederlandse voetbalsters maken kans op de voetbalprijs Ballon d'Or. Het zijn Esmee Brugts, Kerstin Kasperij en Vivian Miedema. Bij de mannen staat er niemand op de lijst. Dan het weer, vanavond nog wat regen. Vannacht klaart het op. Morgen wind, zon en regen bij een graad of 18. Dit was het NOS Journaal.
5: Wakker worden met pijn in je rug en een stijve nek. De kans is groot dat je op een verkeerde matras ligt en niet het juiste kussen gebruikt. Slaapkenner Zuidervaart weet hoe...

0: wakker wordt. Kom eens langs in onze ruime showroom aan de Deutstraat in Heemskerk en maak kennis met onze uitgebreide collectie. Of kijk op onze website www.zuidervaart.nl. Slaapkenner Zuidervaart. Wij zorgen ervoor dat jij lekker slaapt.
1: Trek in een lekker visje? Kom naar Eco Seafood op ons nieuwe adres aan de Halkade 48 in IJmuidenhaven. Elke vrijdag.

0: 2 kilo voor 5 euro. Gratis schoongemaakt. Ecoseafood.nl. Volg ons op onze socials, Instagram en Facebook. Ecoseafood. Spartelverse vis. Van de visafslag in de Eimond.
1: Je hebt ons gevonden. Eimond 360. Informatie, cultuur, regionaal nieuws en de beste muziek voor Heemskerk, Beverwijk en Velzen. Eimond.

Liepen op randjes, nu blussen we brandjes. Die mannen daar switchen van kampjes. Invest in grond, klokken soldaten. Die toys van ze moeten met lampjes. Ik zie het nu brandje, ga slapen. Die man heeft één watcha, maar meerdere bandjes.

0: Je huis verdient een mooi interieur. En dat vind je gewoon hier in Heemskerk. Loop regelmatig binnen bij Lubbers. Er zijn constant nieuwe collecties. Alles mooi op elkaar afgestemd en eigentijds. De adviseurs nemen de tijd voor je, zitten vol ideeën en kunnen combineren. Een mooi interieur begint op de Gerrit van Assendelftstraat. Lubbers wonen en slapen. Neem een kijkje op lubberswonen.nl.
1: Straks meer informatie en muziek bij Eimond 360. Maar nu eerst het nieuws.
2: Robert Baltus met het NOS Journaal. Een man en vrouw die worden verdacht van het ernstig seksueel misbruiken van oppaskinderen moeten, als het aan het Openbaar Ministerie ligt, 30 en 20 jaar de cel in. Het misbruik zou jaren hebben geduurd. De moeder van enkele kinderen kreeg vandaag in de rechtszaal het woord, zegt deze verslaggever van RTV Utrecht.
3: Zij las ook een aantal brieven voor van de jonge slachtoffertjes. En daaruit blijkt dat, dat de slachtoffers boos, verdrietig en angstig zijn. Ze hebben lange tijd nachtmerries gehad. Ze spreekt erover dat ze vaak schreeuwend wakker werden.
2: Tegen de verdachte is ook TBS met dwangverpleging geëist. De PVV komt met een wetsvoorstel om misstanden bij makelaars tegen te gaan. Er zijn plannen voor een landelijk beroepsregister. Ook zouden er gedragsregels voor makelaars moeten komen. Volgens de PVV krijgen kopers nu onder meer te maken met vriendjespolitiek en worden ze gestuurd bij biedingen. Zo betalen ze vaak onterecht te veel voor een huis. De PVV verwacht veel steun voor de initiatiefwet. Het Verenigd Koninkrijk komt met een importverbod op goederen uit de Israëlische nederzettingen op de bezette westelijke Jordaan-oever. Dat maakt buitenlandminister Miliband bekend. Correspondent Fleur Lausbach.
4: Hij zei ook, vond ik opvallend, dat er sprake is van etnische zuivering in delen van de westelijke Jordaan-oever. Nou, dat zou je een aantal jaar geleden echt niet hebben gehoord van de Britse regering. Dus het is echt een andere toon.
2: Redenen voor de maatregelen zijn het groeiend aantal illegale nederzettingen en het toenemend geweld door Israëlische kolonisten. Bij een ezelopvang in Baarle-Nassau is een veulen gedood. Het 2 weken oude dier werd zwaar toegetakeld gevonden in een weiland. Tegen Omroep Brabant zegt de eigenaar dat het veulentje waarschijnlijk is meegenomen, mishandeld en vervolgens is gedood. Ze gaat aangifte doen. Het weer. Vanavond nog regen, maar vannacht klaart het op. Morgen wind, zon en regen bij een graad of 18. Dit was het NOS Journaal.
5: Wakker worden met pijn in je rug en een stijve nek. De kans is groot dat je op een verkeerde matras ligt en niet het juiste kussen gebruikt. Slaapkenner Zuidervaart weet hoe...

0: wakker wordt. Kom eens langs in onze ruime showroom aan de Deutstraat in Heemskerk en maak kennis met onze uitgebreide collectie. Of kijk op onze website www.zuidervaart.nl. Slaapkenner Zuidervaart. Wij zorgen ervoor dat jij lekker slaapt.
1: Voor decoraties, ontwerp, reclameborden, promotiekleding, autoreclame en belettering zit u goed bij Van der Heijden Reclame. Niets is te gek. Meer weten? Bel 06 511 78625 of kijk op www.vanderheijdenreclame.nl. Als het bij Van der Heijden niet kan, vergeet het dan maar.
2: Je hebt ons gevonden. Eimond 360. Informatie, cultuur, regionaal nieuws en de beste muziek voor Heemskerk, Beverwijk en Velzen. Eimond 360.

Dit is het nieuws van Eimond 360. De OV-staking treft Amsterdam-Noord hard, omdat de pont niet vaart en de IJ-tunnel niet open is voor fietsers. Het Hyperion Lyceum en Zeeburg College blijven daarom dicht, terwijl het Hubertus en Berkhof online lesgeeft. Het Damstede Lyceum blijft open, met hulp van ouders. Vrijdag staat in Velsen-Noord een manifestatie over de toekomst van Tata Steel en de Nederlandse maakindustrie. FNV, ondernemers en omwonenden steunen het Groen Staalplan, dat schoner staal maken wil met 2 miljard overheidssteun. De Tweede Kamer beslist nog. De Jumbo-bedrijfsleider in Heemskerk die een overvaller klem reed, is nu verdachte van zware mishandeling en moest zich melden bij de politie in Haarlem. Het personeel werkte zonder hen door. De burgemeester bezocht het plein en benadrukte dat eigen veiligheid altijd voorop staat. De haven van IJmuiden toont stoere bedrijvigheid, maritieme historie en indrukwekkende waterwerken. In een nieuwe aflevering van Eimond uit de lucht zie je het havengebied vanuit de lucht. Met beelden van het Forteiland, de Trawlerkade, de Kleine Vuurtoren, jachthaven Seaport Marina, het Zee- en Havenmuseum en de sluizen. Tot zover het nieuws van Eimond 360. Nu terug naar de muziek.

0: worden met pijn in je rug en een stijve nek. De kans is groot dat je op een verkeerde matras ligt en niet het juiste kussen gebruikt. Slaapkenner Zuidervaart weet hoe belangrijk een goede nachtrust is. Daarom helpen we je graag bij het zoeken naar een bed dat bij jouw lichaam past. We nemen uitgebreid de tijd voor een op maat gesneden advies, zodat je voortaan iedere ochtend fris en uitgeslapen wakker wordt. Kom eens langs in onze ruime showroom aan de Deutstraat in Heemskerk en maak kennis met onze uitgebreide collectie. Of kijk op onze website www.zuidervaart.nl. Slaapkenner Zuidervaart. Wij zorgen ervoor dat jij lekker slaapt.
1: Afscheid nemen van een dierbare? De Duinroos is gespecialiseerd in het maken van rouwarrangementen. Van mooi eenvoudig bloemstuk tot speciale ontwerpen.
2: Bloemsierkunst De Duinroos. Koningsstraat 21 in Beverwijk. Kijk op www.duinroos.nl.
3: Straks meer informatie en muziek bij Eimon 360. Maar nu eerst het nieuws.
4: Robert Baltus met het NOS Journaal. De Israëlische premier Netanyahu zou hebben geweten dat Hamas 3 jaar geleden een grote terreuraanval voorbereidde. 1,5 week voor de aanval op 7 oktober zou Netanyahu zijn ingelicht door de president van de Verenigde Arabische Emiraten. Netanyahu deed daar vervolgens niets mee. De onthullingen staan in een nieuw boek van 2 Israëlische journalisten die met tientallen bronnen spraken. In de Spaanse stad Marbella zijn 3 Nederlanders opgepakt na een schietpartij. Volgens Spaanse media is er iemand gewond geraakt aan zijn been. De schietpartij was vanmiddag bij een hotel in de buurt van het strand. De verdachten sloegen op de vlucht, maar ze werden ingehaald door de Spaanse politie. Het is nog niet duidelijk waarom er werd geschoten. Verschillende Europese leiders veroordelen de ceremonie rond de begrafenis van Ratko Mladic in Servië. Een eerbetoon voor een oorlogsmisdadiger past niet bij Europese waarden, zegt de Europese Commissie. Correspondent Thijs Kettenis.
5: Ook onze minister Berendsen van Buitenlandse Zaken schrijft: het eerbetoon dat de staat hem in Belgrado heeft verleend is onverenigbaar met de Europese waarden en zeer kwetsend voor de slachtoffers en hun families.
4: Servië is kandidaatlid van de Europese Unie. Het is niet duidelijk of dit eerbetoon gevolgen heeft voor verdere onderhandelingen. Het vliegverkeer in het Verenigd Koninkrijk komt weer op gang na een storing. Vanmiddag werden vluchten geschrapt of liepen vertraging op door een computerprobleem bij Nets, de Britse verkeersleiding. Ryanair wil dat de directeur van Nets opstapt.
6: Enough's enough. It's time for the UK government to intervene so we can finally get Nets up and running and fix the chronic ATC issues that we've had.
4: Ook in Nederland zijn de gevolgen merkbaar. Op Schiphol zijn al zo'n 60 vluchten van en naar het Verenigd Koninkrijk geschrapt. Het weer vanuit het westen wordt het droog. Het koelt vannacht af tot een graad of 12. Morgen neemt de westenwind toe, vooral aan zee. Wordt een wisselvallige dag bij 18 of 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
7: Wil je echt mooi wonen? Dat klasse bankstel. Die perfecte eethoek? Je vindt het gewoon in Heemskerk. Lubbers biedt je constant de nieuwste collecties in de beste kwaliteit. De adviseurs hebben goede ideeën en maken samen met jou een mooi ontwerp in 3D. Loop eens wat vaker binnen in de Gerrit van Assendelftstraat. De zaak is veel groter dan je denkt.
8: Lubbers wonen en slapen.
7: Neem een kijkje op lubberswonen.nl.
3: Je hebt ons gevonden. Eimon 360. Informatie, cultuur, regionaal nieuws en de beste muziek voor Heemskerk, Beverwijk en Velzen.

0: Beverwijk. Met Oosterwijk, Merestein en Wijk aan Zee. Dit is Eimond 360. Alles om je heen.
1: What if I'm the one for you?

Dit is het nieuws van Eimond 360. De OV-staking treft Amsterdam-Noord hard, omdat de pont niet vaart en de IJ-tunnel niet open is voor fietsers. Het Hyperion Lyceum en Zeeburg College blijven daarom dicht, terwijl het Hubertus en Berkhof online lesgeeft. Het Damstede Lyceum blijft open, met hulp van ouders. Vrijdag staat in Velzen-Noord een manifestatie over de toekomst van Tata Steel en de Nederlandse maakindustrie. FNV, ondernemers en omwonenden steunen het Groen Staalplan, dat schoner staal maken wil met 2 miljard overheidssteun. De Tweede Kamer beslist nog. De Jumbo-bedrijfsleider in Heemskerk die een overvaller klem reed, is nu verdachte van zware mishandeling en moest zich melden bij de politie in Haarlem. Het personeel werkte zonder hen door. De burgemeester bezocht het plein en benadrukte dat eigen veiligheid altijd voorop staat. De haven van IJmuiden toont stoere bedrijvigheid, maritieme historie en indrukwekkende waterwerken. In een nieuwe aflevering van Eimond uit de lucht zie je het havengebied vanuit de lucht. Met beelden van het Forteiland, de Trawlerkade, de Kleine Vuurtoren, jachthaven Seaport Marina, het Zee- en Havenmuseum en de sluizen. Tot zover het nieuws van Eimond 360. Nu terug naar de muziek.

0: prothese nodig heeft, een volledig gebit of een klikgebit, uw prothese moet comfortabel zitten en bij uw uiterlijk passen. Maar ook als u al een prothese heeft, vraagt uw gebit om aandacht en verzorging. Bij de tandprothetische praktijk van Ruud Lameris is maatwerk essentieel. Wij maken nieuwe protheses of verhelpen klachten aan uw bestaande gebit. Tandprothetische praktijk Lameris vindt u aan de Nelly van Kolstraat 6 in de wijk Breedweer in Heemskerk. Bel ons voor een afspraak en laat u vrijblijvend adviseren. 0251 23 24 77. Tandprotheticus Ruud Lameris. Altijd een oplossing die bij u past.
1: Wakker worden met pijn in je rug en een stijve nek. De kans is groot dat je op een verkeerde matras ligt en niet het juiste kussen gebruikt. Slaapkenner Zuidervaart weet hoe...

0: wakker wordt. Kom eens langs in onze ruime showroom aan de Deutstraat in Heemskerk en maak kennis met onze uitgebreide collectie. Of kijk op onze website www.zuidervaart.nl. Slaapkenner Zuidervaart. Wij zorgen ervoor dat jij lekker slaapt.
1: Trek in een lekker visje? Kom naar Eco Seafood op ons nieuwe adres aan de Halkade 48 in IJmuidenhaven. Elke

0: van de visafslag in de Eimond.
1: Straks meer informatie en muziek bij Eimond 360. Maar nu eerst het nieuws.
2: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. De Israëlische premier Netanyahu ontkent dat hij wist dat Hamas 3 jaar geleden een grote aanval wilde plegen. Hij doet de onthullingen van 2 journalisten af als een grote leugen. In een nieuw boek schrijven de journalisten dat Netanyahu 1,5 week voor 7 oktober was gewaarschuwd door de president van de Verenigde Arabische Emiraten. Die vertelde hem dat Hamas een aanval voorbereidde. De Israëlische journalisten hebben voor hun boek met tientallen bronnen gesproken. De gemeente Terneuzen komt met een nieuw voorstel voor een AZC in de stad. Eind vorig jaar wees de gemeenteraad een ander voorstel af. Dat leidde toen tot het vertrek van burgemeester Van Merriënboer. In het nieuwe voorstel is volgens de gemeente meer aandacht voor de sociale veiligheid. In Terneuzen is al een tijdelijke opvang, maar die sluit binnenkort. In het nieuwe AZC moet plek zijn voor zo'n 200 mensen. In de Spaanse stad Marbella zijn 3 Nederlanders opgepakt na een schietpartij. Volgens Spaanse media is iemand gewond geraakt aan zijn been. De schietpartij was vanmiddag bij een hotel in de buurt van het strand. De verdachten sloegen op de vlucht, maar ze werden ingehaald door de Spaanse politie. Het is nog niet duidelijk waarom er werd geschoten. In de Eredivisie hebben NEC en Excelsior gelijk gespeeld. Het werd 2-2. De Nijmegenaren scoorden pas in de blessuretijd de gelijkmaker. Vanmiddag werd ook het restant van de eerder gestaakte wedstrijd tussen FC Utrecht en Go Ahead Eagles gespeeld. Daarin wist Utrecht nog 2 keer te scoren. De wedstrijd eindigde in 3-3. NAC Breda heeft razendsnel een nieuwe trainer gevonden. Rick Kruis volgt Karel Hoefkens op, die gisteren werd ontslagen. Kruis werd afgelopen zomer weggestuurd bij FC Volendam, nadat de club net als NAC uit de Eredivisie was gedegradeerd. Het weer vanuit het westen wordt het droog. Het koelt vannacht af naar 1 graad of 12. Morgen neemt de westenwind toe, vooral aan zee. Wordt een wisselvallige dag bij 18 of 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Je hebt ons gevonden. Eimond 360. Informatie, cultuur, regionaal nieuws en de beste muziek voor Heemskerk, Beverwijk en Velzen.

Dit is het nieuws van Eimond 360. De OV-staking treft Amsterdam-Noord hard, omdat de pont niet vaart en de IJ-tunnel niet open is voor fietsers. Het Hyperion Lyceum en Zeeburg College blijven daarom dicht, terwijl het Hubertus en Berkhof online lesgeeft. Het Damstede Lyceum blijft open, met hulp van ouders. Vrijdag staat in Velzen-Noord een manifestatie over de toekomst van Tata Steel en de Nederlandse maakindustrie. FNV, ondernemers en omwonenden steunen het Groen Staalplan, dat schoner staal maken wil met 2 miljard overheidssteun. De Tweede Kamer beslist nog. De Jumbo-bedrijfsleider in Heemskerk die een overvaller klem reed, is nu verdachte van zware mishandeling en moest zich melden bij de politie in Haarlem. Het personeel werkte zonder hen door. De burgemeester bezocht het plein en benadrukte dat eigen veiligheid altijd voorop staat. De haven van IJmuiden toont stoere bedrijvigheid, maritieme historie en indrukwekkende waterwerken. In een nieuwe aflevering van Eimond uit de lucht zie je het havengebied vanuit de lucht. Met beelden van het Forteiland, de Trawlerkade, de Kleine Vuurtoren, jachthaven Seaport Marina, het Zee- en Havenmuseum en de sluizen. Tot zover het nieuws van Eimond 360. Nu terug naar de muziek.

0: Straks meer informatie en muziek bij Eimond 360. Maar nu eerst het nieuws.
1: Jelle Seubring met het NOS-journaal. De Israëlische premier Netanyahu ontkent dat hij wist dat Hamas 3 jaar geleden een grote aanval wilde plegen. Hij doet de onthullingen van 2 journalisten af als een grote leugen. In een nieuw boek schrijven de journalisten dat Netanyahu 1,5 week voor 7 oktober al was gewaarschuwd door de president van de Verenigde Arabische Emiraten. Die vertelde hem dat Hamas een aanval voorbereidde. De Israëlische journalisten hebben voor hun boek met tientallen bronnen gesproken. De gemeente Terneuzen komt met een nieuw voorstel voor een AZC in de stad. Eind vorig jaar wees de gemeenteraad een ander voorstel af en dat leidde toen tot het vertrek van burgemeester Van Merrienboer. In het nieuwe voorstel is volgens de gemeente meer aandacht voor de sociale veiligheid. In Terneuzen is al een tijdelijke opvang, maar die sluit binnenkort. In het nieuwe AZC moet plek zijn voor zo'n 200 mensen. In de Spaanse stad Marbella zijn 3 Nederlanders opgepakt na een schietpartij. Volgens Spaanse media is er iemand gewond geraakt aan zijn been. En die schietpartij was vanmiddag bij een hotel in de buurt van het strand. De verdachten sloegen op de vlucht, maar ze werden ingehaald door de Spaanse politie. Het is nog niet duidelijk waarom er werd geschoten. NAC Breda heeft een nieuwe trainer. Rick Kruis volgt Kar Hoefkens op, die gisteren werd ontslagen. Kruis werd afgelopen zomer nog weggestuurd bij FC Volendam, nadat hij met die club uit de Eredivisie was gedegradeerd. Ook NAC degradeerde. De club uit Breda staat nu 11e in de Eerste Divisie en hoopt dat ze met het aanstellen van de nieuwe trainer Kruis de weg omhoog inzetten. Het weer vanuit het westen wordt het droog. Het koelt vannacht af tot een graad of 12. Morgen neemt de westenwind toe, vooral aan zee, en het wordt een wisselvallige dag bij 18 of 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Je hebt ons gevonden. Eimond 360. Informatie, cultuur, regionaal nieuws en de beste muziek voor Heemskerk, Beverwijk en Velzen.

0: Dit is het nieuws van Eimond 360. De OV-staking treft Amsterdam-Noord hard, omdat de pont niet vaart en de IJ-tunnel niet open is voor fietsers. Het Hyperion Lyceum en Zeeburg College blijven daarom dicht, terwijl het Hubertus en Berkhof online lesgeeft. Het Damstede Lyceum blijft open, met hulp van ouders. Vrijdag staat in Velzen-Noord een manifestatie over de toekomst van Tata Steel en de Nederlandse maakindustrie. FNV, ondernemers en omwonenden steunen het Groen Staalplan, dat schoner staal maken wil met 2 miljard overheidssteun. De Tweede Kamer beslist nog. De Jumbo-bedrijfsleider in Heemskerk die een overvaller klem reed, is nu verdachte van zware mishandeling en moest zich melden bij de politie in Haarlem. Het personeel werkte zonder hen door. De burgemeester bezocht het plein en benadrukte dat eigen veiligheid altijd voorop staat. De haven van IJmuiden toont stoere bedrijvigheid, maritieme historie en indrukwekkende waterwerken. In een nieuwe aflevering van Eimond uit de lucht zie je het havengebied vanuit de lucht. Met beelden van het Forteiland, de Trawlerkade, de Kleine Vuurtoren, jachthaven Seaport Marina, het Zee- en Havenmuseum en de sluizen. Tot zover het nieuws van Eimond 360. Nu terug naar de muziek.
1: Eimond 360.

0: Straks meer informatie en muziek bij Eimond 360. Maar nu eerst het nieuws.
1: Jelle Seubring met het NOS Journaal. De Nederlandse toezichthouders op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten hebben forse kritiek op de nieuwe inlichtingenwet. Met die wet worden de bevoegdheden van de AIVD en MIVD flink uitgebreid, terwijl de controle juist minder wordt. Het kabinet wil het de diensten onder meer makkelijker maken om medewerkers van een hele organisatie in de gaten te houden, in plaats van per persoon toestemming te regelen. Ook mogen ze straks meer gegevens verzamelen en AI gebruiken om die te verwerken. De toezichthouders zijn kritisch en vinden de nieuwe wet niet in balans. De Verenigde Staten hebben opnieuw meerdere Iraanse olietankers aangevallen. Volgens het Amerikaanse leger is het een vergelding voor nieuwe Iraanse raketaanvallen op een marineschip van de VS. Er zouden 5 olieschepen zijn vernietigd. De opvarenden zouden in veiligheid zijn gebracht. De Iraanse revolutionaire garde heeft de bemanning van buitenlandse olietankers voor de kust van Koeweit en Bahrein nu gewaarschuwd om van boord te gaan. Die schepen zouden doelwit kunnen zijn bij een Iraanse vergelding van de nieuwe Amerikaanse aanvallen. Meer dan 1000 vluchten van en naar het Verenigd Koninkrijk zijn afgelopen middag en avond geannuleerd. De oorzaak was een grote storing bij de Britse luchtverkeersleiding. Die technische problemen zijn inmiddels opgelost, maar de gevolgen zijn waarschijnlijk nog ruim een dag merkbaar. Komende ochtend zijn er ook al vluchten geschrapt op de Britse luchthavens. En ook meerdere vluchten vanaf Amsterdam naar het VK gaan niet door. 3 Nederlanders zijn opgepakt in de Spaanse stad Marbella. De 3 zouden betrokken zijn geweest bij een schietpartij afgelopen middag. Bij een hotel in de buurt van een strand zou iemand gewond zijn geraakt aan zijn been. Wat er is gebeurd en waarvan de Nederlanders worden verdacht, is nog niet bekend. Het weer vanuit het westen wordt het droog. Het koelt vannacht af tot een graad of 12. De komende dag neemt de westenwind toe, vooral aan zee. En het wordt dan wisselvallig bij 18 tot 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Je hebt ons gevonden. Eimond 360. Informatie, cultuur, regionaal nieuws en de beste muziek voor Heemskerk, Beverwijk en Velzen.

hebt ons gevonden. Eimond 360. Informatie, cultuur, regionaal nieuws en de beste muziek voor Heemskerk, Beverwijk en Velzen.

Dit is het nieuws van Eimond 360. De OV-staking treft Amsterdam-Noord hard, omdat de pont niet vaart en de IJ-tunnel niet open is voor fietsers. Het Hyperion Lyceum en Zeeburg College blijven daarom dicht, terwijl het Hubertus en Berkhof online les geeft. Het Damstede Lyceum blijft open, met hulp van ouders. Vrijdag staat in Velzen-Noord een manifestatie over de toekomst van Tata Steel en de Nederlandse maakindustrie. FNV, ondernemers en omwonenden steunen het Groen Staalplan, dat schoner staal maken wil met 2 miljard overheidssteun. De Tweede Kamer beslist nog. De Jumbo-bedrijfsleider in Heemskerk die een overvaller klem reed, is nu verdachte van zware mishandeling en moest zich melden bij de politie in Haarlem. Het personeel werkte zonder hen door. De burgemeester bezocht het plein en benadrukte dat eigen veiligheid altijd voorop staat. De haven van IJmuiden toont stoere bedrijvigheid, maritieme historie en indrukwekkende waterwerken. In een nieuwe aflevering van Eimond uit de lucht zie je het havengebied vanuit de lucht. Met beelden van het Forteiland, de Trawlerkade, de Kleine Vuurtoren, jachthaven Seaport Marina, het Zee- en Havenmuseum en de sluizen. Tot zover het nieuws van Eimond 360. Nu terug naar de muziek.

0: Straks meer informatie en muziek bij Eimon 360. Maar nu eerst het nieuws.
1: Jelle Seubring met het NOS Journaal. De Nederlandse toezichthouders op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten hebben forse kritiek op de nieuwe inlichtingenwet. Met die wet worden de bevoegdheden van de AIVD en MIVD flink uitgebreid, terwijl de controle juist minder wordt. Het kabinet wil het de diensten onder meer makkelijker maken om medewerkers van een hele organisatie in de gaten te houden, in plaats van per persoon toestemming te moeten regelen. En ook mogen ze meer gegevens verzamelen en AI gebruiken om die te verwerken. De toezichthouders zijn kritisch en vinden de nieuwe wet niet in balans. Een groot deel van het openbaar vervoer ligt vandaag stil. Treinen, trams en bussen rijden niet. Werknemers leggen het werk neer tijdens een 24-uur staking. Ze staken tegen de bezuinigingsplannen van het kabinet op de sociale zekerheid. De staking duurt de hele dag. De NS heeft aangegeven dat de hele dienstregeling vervalt en er ook geen vervangend vervoer is. De Verenigde Staten hebben opnieuw meerdere Iraanse olietankers aangevallen. Volgens het Amerikaanse leger is het een vergelding voor nieuwe Iraanse raketaanvallen op een marineschip van de VS. 5 olieschepen zijn vernietigd, zegt de VS. De bemanning van die schepen zouden in veiligheid zijn gebracht. De Iraanse revolutionaire garde heeft de bemanning van andere buitenlandse olietankers voor de kust van Koeweit en Bahrein